0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goeiemorgen. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. Misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carmois achtste. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de zevende plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning van dit seizoen. Maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de 3-3 in de laatste minuut. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met vooral deze namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. En we halen maximaal tot 31 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Een kraan die lekt.
1: Een tegel met een barst.
0: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
1: Het is tijd

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goeiemorgen. Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Auwera ging gisteravond kijken.
2: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goedemorgen. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak daar gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Helikopters van de politie en het leger zijn zowat een uur geleden weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouweraan ging gisteravond kijken.
2: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met een gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
3: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. Misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse. In het hoogspringen werd Thomas Cagnois 8e. Het goud ging daar naar een Italiaan. En de Norvits en Norvits speelde. Start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
4: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Dus nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
1: Van Otterdijk plaatste zich gisteravond ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. En in Bornem zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen, om iets voor 7 uur al. Het gaat om enkele tientallen mensen die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht moeten opgeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Het was wel meteen pittig van bij de start gisteravond door de enorme hitte. Wandelaars en lopers hebben nog tot 9 uur vanavond om de finish te halen. En dat doen ze onder afwisselend opklaringen en wolken. Er is kans op onweersbuien bij maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is Joe Easy.
5: Enjoy
4: and take it easy.

0: alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Een kraan die lekt.
3: Een tegel met een barst.
2: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
3: Het is

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouwera ging gisteravond kijken.
2: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag er sowieso niet. Voorlopig is er nog niemand geëvacueerd. In Indonesië zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving voor de kust van het eiland Flores. Die had een kracht van 7,7. Er is veel schade, sommige huizen zijn deels ingestort. Er vielen ook minstens 6 gewonden en 2 mensen raakten bedolven onder het puin. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd waarop duizenden mensen wegvluchten van de kuststroken. Uiteindelijk werd dat alarm weer ingetrokken. En sport, in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV stond 1-3 voor. Cercle scoorde de gelijkmaker pas in de blessuretijd. Beide ploegen speelden nu al 2 keer gelijk en hebben dus 2 punten op 6. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent verrassend brons gepakt op de 10 kilometer. Ons land zit zo aan 3 medailles. En of Van Lent daar blij mee is.
3: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse. En Norwitz start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. En om 7 uur vanmorgen zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen in Bornem. Het ging om enkele tientallen mensen die de 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben.
4: Zeer lang, maar tot 70. Ja, alles is pijn, ik kan dat niet prettig noemen. Maar ging het en dan ja, was het op karakter en zeker vanaf 80 ben ik echt afgezien.
5: Super blij, super trots. Ik heb vorig jaar voor het eerst gelopen en ik was toen om 9 uur binnen. En ik ben nu net om 7 uur 53 binnengekomen, dus ik ben echt... schandeloos trots.
1: Ongeveer 900 van de bijna 13.000 deelnemers hebben opgegeven. Wie nog onderweg is, heeft tot 9:30 vanavond ongeveer om de finish te halen. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op onweersbuien, maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Maandag en de rest van de week afwisselend opklaringen en wolken, enkele buien en zo'n 25 graden.
0: Dit is Joe.
6: Joe Easy.

0: Amai, zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Pannenkoeken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
8: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2+1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Hola, 1+1 kilo gratis op tomaten.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
10: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Dit is Joe Easy.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Een kraan die lekt.
6: Een tegel met een barst.
5: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
6: Het is tijd voor iets nieuws.

Awards wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnumfles champagne. Happy birthday to you. Joe Easy.

0: 15 augustus, feestdag, vakantiedag of misschien wel werkdag. In ieder geval, je zet deze zaterdag goed in. En dat is met Joe natuurlijk. Eerste nieuws van 10 uur krijg je van Niels Rosa Peralta. Goedemorgen Niels.
1: Een goedemorgen. Een dodelijk ongeval in Nieuwpoort. De brand in de Hoge Venen is nog niet onder controle. En Hanne van de Winkel is uitgeschakeld in Cincinnati. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier de IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten nog massaal uit, maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand daar. Die brak gisteren middag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Plushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur daar onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp uit andere provincies en uit Duitsland. Er is nog niemand geëvacueerd. En in Frankrijk zijn gegevens van bijna 680.000 mensen en bedrijven gestolen tijdens een cyberaanval op de Belastingdienst. Dat laat de fiscus zelf weten. Het gaat om persoonlijke gegevens van mensen, zoals hun naam en hoeveel ze verdienen. Maar volgens de Franse fiscus is er geen gevaar dat bendes rekeningen zouden plunderen of zo. Maar de daders zouden wel de identiteit van die mensen kunnen misbruiken. Alle slachtoffers zullen nog gecontacteerd worden. En dan nog sport. Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor in de eerste ronde van een Chinese, de nummer 36 van de wereld, in 2 sets, 6-4 en 6-3. Van de Winkel zelf staat 82ste. En het weer nog wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst nog zon, later meer wolken. Het blijft zo goed als droog wel bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.
0: Oh, 25 heerlijke graden, daar gaat iedereen zeer blij mee zijn. Tot straks Niels.
1: Tot
0: en
1: straks.
0: Onderweg is het rustig.
2: Dit is Joe.
3: Met Kenneth Stevens.

Woohoo! The Black Eyed Peas. And I got a feeling that today is gonna be a good day again. Misschien nog wel met een beetje kleine oogstjes van gisteren op het Rijversfestival. Maar vandaag gaan we gewoon opnieuw naar Lievegem om onder andere te genieten van Pommel in Thijs. Later vandaag zijn we daar zeer graag bij met Joe natuurlijk. Een hele fijne zaterdagochtend. Ja, ik zei het daarnet, een feestdag is het sowieso. Deze 15e augustus, maar misschien wel een vakantiedag voor jou. Of een werkdag, zoals bij luisteraar Jurgen. Vaste Joe luisteraar. En vroege bakker die ook al meteen een foto doorstuurde van een prachtige taart die hij aan het maken is in autovorm. Zo van de film Cars, hè? Ken je wel. Wij trekken deze feestelijke zaterdag op gang. En dat doen we onder andere met nieuwe muziek. Zometeen van Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Maar voor we ons op de nieuwe muziek storten, gaan we naar de 60s met The Kinks en Sunny Afternoon.

Alsjeblieft, die is zo leuk. Die nieuwe van Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. En eens de herfst van dit jaar gaat begonnen zijn, gaat hij optreden bij de Nederlanders, bij de Fransen, bij de Duitsen en bij de Engelse fans van hem. Maar hij trekt ook naar Tsjechië, onder andere. Eigenlijk zeg ik dan, dat is een perfect vervolg voor een heerlijke zomer die aan het beleven is. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. En tomorrow, dat is ook meteen de laatste vakantiedag voor Sven en Anke. Want maandagochtend om 6 uur, dan zijn ze terug. En ze hebben grootse plannen, maar dat heb je niet van mij. Het zijn plannen om jouw zomervakantie nog een extra sprankel te geven. En hoe ze dat precies gaan doen, dat kom je dit uur nog te weten bij Joe. Eerst muziek om fijn op te starten. Soul Asylum, Runaway Train. Naar deze fijne Billy Ocean.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zee de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Sidis, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
8: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
7: Doorbakken.
8: Zeker?
7: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: zaterdag voormiddag op gang trekken. Dat doen we hier bij Joe met de allerbeste muziek van Soul Asylum en Runaway Train. Maar nu wil ik het met jou eens hebben over...
1: De ochtend van Joe.
0: Want overmorgen maandag dan zijn ze terug. Sven en Anke, na 7 weken vakantie zijn ze er weer om je wakker te maken vanaf maandag dus. Maandag dan gaan ze bellen met voetbalclub KRC Genk. Zij organiseren namelijk op hun veld het afscheid van Michiel van de Weert. Michiel, die je misschien wel kent van de verouderingsziekte Progeria, is overleden en was een groot supporter van KRC Genk. Sven en Anke die bellen met de club wat we daar maandag mogen verwachten van dat afscheid. Maar.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Veel leuker is dat die twee in de ochtend jouw zomer nog een extra touch gaan geven. En dat doen ze eigenlijk met een geweldig plan. Op maandag 31 augustus, de allerlaatste dag van de vakantie, willen ze jou een fantastische laatste vakantiedag bezorgen. En voor we daar iets dieper op ingaan, op alle details, wil ik van jou wel eens weten hoe zo'n 31ste augustus er bij jou meestal uitziet. Is dat een gewone vakantiedag of misschien al terug een werkdag zoals een andere? Of doe jij dan nog iets speciaals met het hele gezin omdat het vanaf 1 september weer back to normal is natuurlijk? Laat mij dat eens weten in de app van Joe. Hoe 31 augustus er bij jou uitziet. Sommigen die denken, yes, weer alles terug in het normale ritme. Terwijl sommigen misschien wel denken, laat die zomer nog maar 2 maanden langer duren. Ik hoor het graag.

Zometeen een nummer 1 hit bij Joe van Phil Collins. Maar eerst even vooruitblikken naar 31 augustus, de allerlaatste dag van 2 maanden zomervakantie. Ik vroeg daarnet aan jou hoe die 31ste augustus er bij jou uitziet. 75% van de Joe-luisteraars doet nog een toffe vakantieactiviteit. 13% heeft paniek in de broek, want op 1 september is het dan weer werkendag. En 12% zegt ik ben nu al helemaal klaar voor het nieuwe ritme. Lianne die zegt op 31 augustus vertrek ik naar zee voor enkele dagen. Op die manier ben ik niet thuis bij de start van het nieuwe schooljaar en dat als verse gepensioneerde leerkracht. Zo moet ik niet constant aan de collega's en aan de kinderen denken. Emily die zegt dan weer dat ze op 31 augustus haar koffer gaat maken, want op 1 september vertrekt ze naar Rome. En Johnny die is vuilnisman. Hij zegt laat die zomer maar langer duren. Dat zeg ik als vuilnisman, want dan is het veel rustiger op straat en veel minder afval, omdat mensen op vakantie zijn. Maar als vader en grootvader zeg ik dan weer, laat die school maar beginnen. Ik snap het. In ieder geval, overmorgen zijn Sven en Anke terug hier bij Joe. En ze gaan jouw zomer dus nog een extra touch geven. Dat doen ze met

plan op 31 augustus. Wat dat plan is, alle details, die worden overmorgen hier bekendgemaakt. Eén ding is zeker, jouw 31 augustus gaat er niet uitzien zoals andere jaren of zoals normaal. Hoe, wie, waar en wat, dat kom je overmorgen te weten tussen 6 en 10 in de ochtend van Joe. En nu deze zoals beloofd. Something happened on the way to heaven.

Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Good times, great music, it is Joe.
3: I want you to want me.

Cheap Trick en I Want You To Want Me. Zometeen gaan we kunnen genieten van La Dolce Vita. Dat is voor over een minuutje of drie na Adele en Make You Feel My Love. Maar ik wil toch nog wel even terugkomen op Phil Collins die ik daarnet heb gedraaid. Want eigenlijk mogen we nog wel een sprankeltje hoop hebben dat er nog wel eens nieuwe Phil Collins muziek op ons gaat afkomen. Want ja, het is ondertussen al 4 jaar geleden dat hij optrad. Dat was een zittende show in de Londense O2 Arena. Zijn zoon zat toen achter het drumstel in de plaats van Phil Collins. Zelf zat Nick daar dus, zijn zoon. Maar nu is er een interview geweest met Phil Collins en daarin heeft hij gezegd, met de nodige humor, dat er nog leven in die oude bok zit. En dat er dus wel nog een paar nummers op de plank liggen. Zowel afgewerkte nummers als half afgewerkte nummers. Maar het is dus van zeg nooit nooit wat Phil Collins betreft. Dat is toch mooi dat we dat sprankeltje hoop mogen hebben. En nu dus Adele en Make You Feel My Love.

En van La Dolce Vita neem ik je zo meteen mee naar Zweden. Naar Roxette en Wish I Could Fly. Die ga je nog horen voor het nieuws van 11 uur. Maar eerst terug naar de lente van 1983. Naar de maand mei van dat jaar, om precies te zijn. Want toen, in 83, werd een van de grootste nederpophits aller tijden opgenomen. Een nummer geschreven door Boudewijn de Groot. En het was in de versie van Hans de Boy dat het een echte klassieker werd. Een nummer dat eigenlijk eerst oorspronkelijk tergend, traag ging en enorm lang duurde. 7 minuten om precies te zijn. En daar was Hans de Boy helemaal niet tevreden over. In de studio gaf hij een zwaai aan een drumcomputer en het nummer ging ineens dubbel zo snel. Ja, en wat krijg je dan als je 7 minuten gedeeld door 2 doet? Ja, dat is 3,5 minuut. En dat is ook exact zo lang dat Annabel duurt. Daar gaan we nu nog eens naar luisteren. Hans de Boy bij Joe.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe. Dit is
3: Joe. Alanis Morissette, Thank You. Ook een aanmoediging van Omi komt eraan. En Tina Turner en Bryan Adams. Die zingen over de liefde zometeen. Het nieuws van 11 uur krijg je nu van Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
4: Een goedemorgen. Experten onderzoeken de gasontploffing in Brussel, een dodelijk ongeval in Nieuwpoort en de Belgen komen in actie op het EK zwemmen. Een branddeskundige onderzoekt de gasexplosie in het centrum van Brussel, waarbij gisteren een brandweerman van 50 omkwam en nog 3 andere mensen zwaar gewond raakten. Onder hen ook nog een 2e brandweerman. De ontploffing kwam er nadat er een lek ontstond in een gasleiding tijdens werkzaamheden van een aannemer. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier de IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten die rukten massaal uit, maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. En dan nog sport. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers was genoeg. Ook Florine Gaspard stoot door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij werd 2e in haar reeks met de 5e tijd van alle zwemsters. Minder goed nieuws was er nog bij de mannen. Vincent van Hooijdonk die kon zich niet plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Ook al verbeterde hij wel het Belgische record dat al 17 jaar op de tabellen stond. En ook Noah Verrets ligt eruit in de reekse van de 100 meter rugslag. Hij werd 8e en laatste. En het weer nog, wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.
3: Voor ik een paar stevige gitaren op je loslaat, eerst nog 4 files op onze snelwegen. Het zijn er waar je 5 minuten of een klein beetje meer verliest. De langste file staat richting kust op de E40. Tussen Merelbeke en Sint-Nijs-Westrum 7 minuten erbij. Richting Frankrijk op de E40 schuif je aan tussen Middelkerken en Nieuwpoort. 5 minuten extra. Op de E40 tussen Tiene en Hélissine 5 minuten erbij. En de laatste vertraging van ook 5 minuten staat op de Antwerpse ring richting Gent. Van Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel.
0: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

We zaten in het midden van de 80s. Tina Turner was toen al een dame met bakken ervaring. En Bryan Adams stond aan het begin van zijn carrière met die It's Only Love.

trompet van Omi en cheerleader. Vrolijk, opgewekt, en ik kan me ook wel best voorstellen dat heel veel wandelaars en lopers, hardlopers, die cheers of die cheerio's, die aanmoedigingen wel kunnen gebruiken, zoals net bij Omi en cheerleader. Want gisteravond is de dodentocht begonnen natuurlijk. In Bornem wordt er 100 kilometer gewandeld in de regio. En tot 9 uur, 9:30 vanavond, dan kunnen die sportievelingen die 100 kilometer in de benen hebben over de finish lopen. En ik ben er quasi zeker van dat ook wel een paar Joe-luisteraars aan het meedoen zullen zijn op dit moment aan de dodentocht met Joe in de oren. Dus moest dat het geval zijn, dan moedig ik je aan met de allerbeste muziek. En mag je natuurlijk ook een berichtje sturen ondertussen via de

0: Gaat een paar toffe berichten binnen via de Joe-app van luisteraars die aan het meewandelen zijn in de dodentocht of aan het aanmoedigen zijn, want dat is ook natuurlijk superbelangrijk. Zometeen eens een paar reacties eruit vissen en krijg je ook muziek van Keen met Bend & Break en deze onder andere. Jermaine Stewart is onderweg.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Hola, 1+1 kilo gratis op tomaten.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: 10 bij Joe op de zaterdag voormiddag en Band and Break.
1: Dit is Joe.
0: En dit is Wim op de radio. Dag Wim, een hele goede ochtend voormiddag. Hoe voelt het voor jou?
2: Stef en vermoeid.
0: Oh, Wim, je bent 39, je komt uit Tervuren en je bent aan het deelnemen op dit moment aan de belangrijkste wandeltocht, aan een van de mooiste wandeltochten door ons land. En dat is de Dodentocht. Ervaar je het ook als mooi of is het inderdaad vooral afzien?
2: Het is vooral afzien. Het is ertoe de sfeer. We mooie wandeling, dat is niet echt de Dodentocht, maar het is de sfeer, alles er rond.
0: Ja, en wandel je alleen of mee in een groepje? Of hoe doe je het precies?
2: Nee, alleen.
0: Wauw. En je hebt net je fiche doorgestuurd, zeg maar, wat je op je telefoon hebt. Je zit al voorbij de 72 kilometer, vriend. Dikke proficiat.
2: Ja, dank u. Ja. Dank u.
0: En hoe voelt het? Hoe is het met de voetjes?
2: Ik heb blaren aan mijn linker en mijn rechterheel, dus daarvan zie ik tijd vanaf nu.
0: Oké, en je zei mij ook net dat je eigenlijk nog maar net op tijd genezen bent van een blessure, hè? Vertel eens.
2: Ik heb 25 maart ben ik met mijn ladder onderuit gevallen en mijn hiel was gebroken.
0: Oh jong, wow.
2: Dus ik heb eigenlijk tot begin mei in een blaaster gezeten en dan de revalidatie is eigenlijk... Ja, net op tijd af.
0: En dan denk je wel met die kersverse gerevalideerde hiel ga ik eens even 100 kilometer lopen.
2: Ik was 3 dagen voor die val had ik kunnen inschrijven in Borne. Oh. Dus ik was zo gelukkig als dit voor 3 dagen.
0: Goh, Wim, wanneer denk je, je moet nog 28 kilometer zie ik op je fiche, wanneer denk je binnen te komen in Borne opnieuw?
2: Ik hoop om 3 uur. Om 3 uur is mijn richtuur.
0: Allee, hup. En dan zal er hopelijk een goede frisse pint voor jou klaarstaan, mag ik hopen?
2: Ongeveer zoiets, ja.
0: Ik ga je aanmoedigen met de muziek van Jermaine Stewart. Is er nog een ander nummer dat jou misschien nog een beetje meer power kan geven?
2: Don't Stop Believing, dat moet je draaien.
0: Journey, ah wel, ik ga dat proberen te fixen over een minuutje of 3. Is het goed?
2: Ah wel, ideaal.
0: Wim, je bent een straffe cat. Je bent fantastisch goed bezig. En net als alle andere Joe-luisteraars die ook aan het meelopen zijn in de Dodentocht, wens ik je nog heel veel succes vandaag, vriend.
2: Dankjewel.
0: Dikke merci, hè. Succes, bye-bye.

0: voor luisteraar Wim, die met Joe in de oortjes de dodentocht aan het uitlopen is. En de laatste, dikke 20 kilometer, zullen we maar zeggen, hè, Wim, aan het lopen is. En alle andere Joe-luisteraar natuurlijk. Deze die toch een beetje kracht mag geven, hopelijk. Deze Journey and Don't Stop Believing. Ondertussen gaan we eens kijken hoe het onderweg gaat. Er staan 5 files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel, ben je op dit moment de meeste tijd kwijt. Slechts 8 minuten. Richting kust op de E40, 7 minuten vertragen tussen Zwijnaarden en Drongen. Richting Antwerpen op de E313 ben je tussen Ranst en Antwerpen-Oost ook 7 minuten kwijt. En op de E19 richting Antwerpen moet je er 5 minuten bij tellen. Tussen Mechelen-Noord en Rumst. En dan de laatste vertraging van 5 minuten op de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En nu meezingen met Sandra en I Will Never Be Maria Magdalena.
1: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

0: Een nummer dat later voor onze Kate Ryan ook meer dan zomaar wat windeieren opbracht. Mylène Farmer en Désenchanté. Even vooruitblikken naar later vandaag. Wij gaan nog naar Lievegem met Joe naar Rijvers Festival. En straks om 5:00 in de namiddag kan je op VTM zien naar de laatste aflevering van deze zomer van 10 om te zien vanuit Middelkerken. Gisteren was die uitzending ook al op VTM te zien, maar op zaterdag dan herhalen ze het nog altijd. Het is rond 5:00 dus straks op VTM. Maar over 10 om te zien gesproken... Anne de Baatselier, een van de 4 presentatoren van 10 om te zien, is vandaag jarig. Op deze 15e augustus, geboren in 1964. Dat wil zeggen dat Anne de Baatselier 62 jaar wordt vandaag. Happy birthday dus to Anne. En van het ene VTM-programma naar een andere VTM-flashback. Naar Paul Jambers. Geboren vandaag op 15 augustus 1945. Hij wordt 81 vandaag. Happy birthday to Paul Jambers. En als jij jarig bent, dan ontvang je nu Joe verjaardagswensen in je app.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
3: Maar we zijn niet lui geweest, Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
3: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
4: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
5: Check.
4: De DJ checkt voor je tickets koopt.
5: Oké, check.
4: En social media checkt voor je op date gaat.
5: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
4: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
4: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

Backstreet Boys bij Joe. 15 augustus vandaag, toch wel een speciale feestdag in het Antwerpse vooral. Een dag waarin de vrouwen centraal staan, het is te zeggen. Ik heb zo meteen een ode aan alle senoritas door Shawn Mendes en Camila Cabello. Maar beter nog zou het vandaag een ode aan alle mama's in het Antwerpse zijn. Want daar is het vandaag Moederkesdag. En zo meteen komt Anne Paulussen eraan vanaf 12 uur hier bij Joe. Eigenlijk een Limburgse, maar ze woont al jaar en dag in het Antwerpse. En ook mama van een bijzonder knap Bazeke. Dus zo meteen na 12 uur mag je haar gerust een gelukkige Moederkesdag wensen via de Joe-app op deze 15e augustus. Onderweg Kylie Minogue Spinning Around. Na deze ode dus, deze is voor alle senoritas.

15 augustus vandaag. Vandaag in 1969 was het de allereerste dag van het Woodstock Festival. En wij duiken straks dag 3 in van Rijvers Festival. We hebben al 2 dagen onze Jan Bosman op pad gestuurd in Lievegem. Vandaag is het aan Anne van Elzen om daar eens de sfeer te gaan opsnuiven. Dus als jij vandaag ook gaat genieten op Rijvers en gaat meezingen en meedansen met onder andere Pommelien Thijs, dan kan je daar dus ons Anne van Elzen tegen het lijf lopen. En anders dan ga je ze hier zeker horen op de radio. Zometeen wordt het 12 uur en is aan Anne Paulussen. Zij heeft goede muziek bij, onder andere van Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight straks. Doe.

0: Goedemiddag, we zitten in het weekend met iets minder tropische temperaturen, maar dat is totaal niet erg. Ik heb voor jou Leon Rimes en The Scene mee uitgenodigd hier. Eerst krijg je natuurlijk het nieuws van 12 met Niels Rosa Peralta.
1: Een goedemiddag. De brand in de Hoge Venen is nog niet onder controle. Opnieuw discussie over de straat van Hormuz. En de deelnemers van de dodentocht druppelen stilaan binnen. Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik die krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren die komen helpen. Collega Demi van den Ede is in de Hoge Venen.
2: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
1: Ja, door die brand is in de Hoge Venen al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. Er is een tweede Belgische in verdenking gesteld voor de verijdelde aanslag in Parijs eind maart. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Het gaat om een vrouw van 23. Ze wordt onder meer verdacht van het bezit en vervoeren van explosieven. Eerder werd al een Belgische vrouw van 24 in verdenking gesteld. Het doelwit van die aanslag was het gebouw van Bank of America in Parijs. De Franse politie kon wel op tijd ingrijpen. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken, eens Iran verslagen is. Zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Ja, Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen wereldwijd. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers was genoeg. Ook Florine Gaspard stoot door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij zwom de 5e tijd. Bij de mannen gingen Vincent van Hooijdonk en Noah Verret eruit in de reekste van hun discipline. Van Hooijdonk zwom wel een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag. Het vorige stond al 17 jaar op de tabellen. En zo'n 500 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
4: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
5: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
6: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch op finish met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aan doen en een lekkere badje. En dan slapen.
1: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 1.300 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim over halfweg en heeft nog tot ongeveer 9:30 vanavond om Bornem te bereiken. En dan heb ik nog het weer. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken. Maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.
0: 12:04 en er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die vind je terug op de E40 richting de kust. Tussen Nevelen en Beerne moet je ongeveer een 30 minuten extra aanschuiven en dat komt door een ongeval. Richting Brugge op de E34 traag tussen Maldegem en Polderken 20 minuten extra. Antwerpse ring richting Gent traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten komen daarbij. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West daar moet je 8 minuten bij rekenen. Het gaat ook traag op de E40 richting Gent tussen Beernum en Aalter, daar komen 8 minuten bij. Op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 5 minuten extra. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 5 minuten extra. Dan heb ik nog 1 file en die vind je terug op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar moet je 5 minuten bijtellen.
7: Dit is Joe
8: met Anne Paulussen.

Nog geen volledige blauwe hemel momenteel. Deze ochtend heeft het zelfs in Antwerpen nog geregend. Oh, en dat deed heel veel deugd hoor. Echt waar, mij hoor je absoluut niet klagen. 9:09. Een hele fijne middag en welkom bij Joe. Het weekend is voor jou misschien al heel even bezig. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je moet werken. Want er zijn altijd werkers, ook op een feestdag natuurlijk. Petra, die moet dat doen. Heeft ze al laten weten in de Joe-app. Het is al heel druk geweest in de bakkerij, stuurt ze. Ah, wel, smakelijk dan. Als er op dit moment een pistoleke of een croissant voor je neus ligt. Ik ga hem nog meer doen smaken dankzij Leon Rimes. Can't Fight the Moonlight. Oh, dat is een tof nummer. Heel fijn dat je luistert. Welkom.

0: De sledgehammer van Peter Gabriel die wacht op ons binnen 1 minuut.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we... Allemaal koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon...

Het weekend voor de Antwerpse mama's ziet er vandaag een tikkeltje feestelijker uit dan in andere provincies. Want vandaag vieren ze daar natuurlijk Moedertjesdag, traditioneel op 15 augustus. En ik mag van twee walletjes eten, want ik ben niet geboren in Antwerpen, maar ik woon er wel al een hele tijd. Dus ik mag twee keer vieren. Kijk, dat heb ik goed geregeld voor mezelf. Ook al veel berichtjes hier binnengekregen in de Joe-app, waarvoor dank. En ook uit mijn naam een dikke proficiat en een fijne Moedertjesdag aan alle mama's daar in Antwerpen. Deze ochtend was het geen ontbijt op bed. Ik ben echt zelf naar de bakker gereden met de fiets. Maar ik had dan wel een heel enthousiaste peuter die op mijn bed stond te springen deze ochtend en heel de tijd riep, mama kijk, mama kijk. Dus dat was voor mij eigenlijk al het mooiste cadeau. Ik ben vooral ook heel blij

0: Op de E40 richting Gent zijn er problemen tussen Beernum en Aalter. Daar moet je 9 minuten bij rekenen. Richting Antwerpen dan op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost problemen. Daar moet je 9 minuten bij rekenen. Het gaat ook traag op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 8 minuten extra. En ook nog traag verkeer op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. Daar komen 5 minuten bij. De Brusselse buitenring traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten extra. En tot slot vind je ook nog een file op de E40 richting Brussel. Daar moet je aanschuiven tussen Sterrebeek en Krainem en komen er 5 minuten bij.
1: Dit is Joe
2: met Anne Paulussen.

0: Ik denk dat er ook al heel wat luisteraars inwendig aan het vieren zijn dat Sven en Anke natuurlijk bijna terug zijn.
1: Sven en Anke.
0: Ja, nu maandag 17 augustus starten die twee aan hun 11e seizoen hier bij Joe. En natuurlijk hebben ze van alles in petto voor jou. Hoe zou het ook anders zijn natuurlijk. En ik mag al iets verklappen, want ze gaan maandag bellen met de voetbalclub KRC Genk. Zij gaan op hun veld afscheid nemen van Michiel van de Weert. Je weet het wel, het is in het nieuws gekomen. Michiel had de verouderingsziekte Progeria en was een hele grote supporter van KRC Genk. En de club gaat maandag vertellen wat we precies kunnen verwachten. En natuurlijk hebben Sven en Anke nog meer in petto. En ze willen op 31 augustus jullie een fantastische laatste vakantiedag bezorgen. Hoe ze dat gaan doen, vertellen ze je nu maandag tussen 6 en 10. Dit is de Love Song. Hey.

0: Vanavond bij VTM krijgt Sjaak Vermeijden frisse tegenwind van zijn Julie in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 waait een buitenaards windje in de tv-première van Borderlands. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stik met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes.
8: Een kraan die lekt.
9: Een degel met een barst.
10: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
11: Het is tijd voor iets nieuws.

altijd fijn om Cher hier in de playlist tegen te komen met Strong Enough. De grote doorbraak van Rio Speedwagon kwam er dankzij deze single. Ja, het klinkt misschien wel als een van de meest romantische liefdesliedjes uit de 80's, maar schijn bedriegt, want zanger Kevin Cronin schreef het nummer vlak nadat hij ontdekte dat zijn vrouw hem bedroog. Ja.

dat het heel leuk is om de passenger te zijn van Alex Warren. Vandaag toch wat grijze wolken, maar wel nog altijd 31 graden. Dus moet er van mij ook een ultiem feel-good nummer voorbij komen in de playlist. Licht, speels en ideaal om de zon mee op de radio te halen. Deze van Michel Denk.

0: We gaan de namiddag al dansend in met David Bowie. En Bart Keil komt hier ook straks het mooie weer maken. De ideale start van jouw weekend, hoor. 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je nu van Niels Rosa Peralta.
1: Goedemiddag. De bluswerken in de Hoge Venen zijn nog volop aan de gang. Een schietpartij in Brussel en Unionspeler Kalaili gaat naar Crystal Palace. Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik die krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Collega Demi van den Ede is in de Hoge Venen.
2: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
1: Ja, door die brand is in de Hoge Venen al zeker 1600 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken eens Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Maar Iran pikt dat dus niet zomaar. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door de ruzie stijgen ook de prijzen. En een recordtransfer voor voetbalclub Union. Smaakmaker Anand Kalaili heeft een contract tot 2031 getekend bij het Engelse Crystal Palace. Dat zou zo'n 30 miljoen euro betalen. Het is daarmee meteen ook de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. Kalaili is 21. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
4: Afzien, mijn benen zijn echt op.
5: Eerste keer en laatste keer.
6: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde parts af heeft gespeeld.
7: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch op finish met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje. En dat slapen.
1: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim over half weg en heeft nog tot ongeveer 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.
0: 1:04 en er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file vind je terug op de E40 richting de kust tussen Nevelen en Beernum. Daar is een ongeval gebeurd en moet je ondertussen 1:30 aanschuiven. Heel veel goede moed als je daar in die file staat. Richting Antwerpen probleem op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar komen 20 minuten bij. De E314 gaat het traag richting de grens met Nederland tussen Houthalen-Helchteren en Park Midden-Limburg. Daar liggen voorwerpen op de weg en moet je een kwartier bijrekenen. En tot slot staat er ook nog een file op de E34 tussen de Koning Albertlaan en Polderken. Daar moet je 11 bijrekenen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
8: Dit is Joe
9: met Anne Paulussen.

Ik weet niet of het echt met dansen is als je dan eindelijk over de finish loopt daar in Bornem na 100 kilometer. Ik denk dat het dan vooral benen omhoog is en vooral lekker slapen. Maar gisteravond op Rijvers is er wellicht wel goed gedanst geweest. Want er zijn heel wat fijne optredens geweest. Bazaar moest er optreden, ook Noordkaap. Zij mochten daar het festival afsluiten. Maar ook vandaag is er natuurlijk nog Rijvers in Lievegem. We zijn met Joe weer live ter plaatse vanaf 4 uur. En vandaag op de line-up hebben we de jeugd van tegenwoordig en natuurlijk ook superster Pommelien Thijs. Zij mag daar iedereen gaan betoveren met haar stem om 11 uur deze avond. En dat is echt wel iets dat je een keertje live moet meemaken. Dus als je nog geen plannen hebt, dan is het misschien wel leuk om daar naartoe te gaan. Ook met kinderen, want het is echt wel een festival om met het hele gezin naartoe te gaan. En ik heb ook wel zin om jou nu te betoveren. En dat gebeurt door de zachte stem van James Morrison. You give me something.

De temperaturen die zijn mooi. De zon die is wat meer op de achtergrond verdwenen. Maar ik denk dat daar niemand om gaat klagen. Integendeel. Het is een ideaal dagje om in de tuin te werken, denk ik. En ook de wandelaars van de dodentocht die zijn hier ongetwijfeld blij mee dat de zon niet heel erg aan het schijnen is. Heel veel goede moed als je op dit moment nog aan het stappen bent met die laatste kilometers. Of het laatste, het zijn er waarschijnlijk nog wel een aantal. Tot vanavond 9:30 heeft iedereen tijd om over die finish te stappen. Ik vind het nu echt al bijzonder straf wat die deelnemers aan het doen zijn. Dit is Sister Sledge.

0: Rudy zegt, Anne, het is helemaal geen ideaal weer om in de tuin te werken, want de grond is steenhard. Misschien dan wat snoeien en de plant er water geven. Dat kan misschien ook wel een oplossing zijn. De leukste teddybeer gaat hier meedoen zometeen.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
3: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
3: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
9: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
12: Check voor vertrek.
13: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
12: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
13: Check.

Het is bijna 1:30 en dat betekent dat we nog iets meer dan een half uur samen zijn met goede muziek natuurlijk. De heupen mogen beginnen bewegen met Shakira en Whenever, Wherever. Maar eerst mogen de Valerieën zich heel erg aangesproken voelen.

0: blokfluit die erbij hoort natuurlijk. Shakira. Beetje later dan voorzien, 2:58 en 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file vind je ondertussen op de E40 richting de kust. Daar zijn problemen tussen Drongen en Beerdem en moet je een uur extra bij aanrekenen. Richting Antwerpen op de E313 traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten extra. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rums, daar moet je een kwartier extra bij rekenen. Dat komt door een defect voertuig. Er staat tenslotte ook nog een file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel, daar moet je 6 minuten bij tellen.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne Paulussen.

Een van de betere songs uit de 80s, Aha en Take On Me. We zetten de middag gewoon gezellig door. En als je aan het werken bent op deze feestdag, dan krijgt een eventuele middagdip totaal geen kans. Ik zorg daar met plezier voor. Met Gautier bijvoorbeeld en Somebody That I Used To Know.

Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Het is nog altijd vakantie voor heel wat mensen. En ik kreeg ook net een berichtje binnen van Dominique Ruiter met een foto van de Middellandse Zee. Hij zit ergens in Napels in Italië en dat lijkt me eigenlijk wel een heerlijke vakantieplek. Blijf vooral genieten van de rust, want 1 september mag die rush weer beginnen. Maar we gaan daar vooral niet aan denken en genieten van Kim Wilde.

Het is iets voor 2 uur en ik ging normaal zeggen van ja, ik ga hier verdwijnen richting die zaterdagnamiddag met nog heel wat huishoudelijke to-do's. Zelfs op moederdag, maar Jan Bosman die is een beetje later, heeft wat vertraging, dus we gaan zo meteen nog een uurtje verder gezellig onder ons twee. Dit is Earth, Wind & Fire.

0: Veel muziek, goede sfeer en straks ook live van op Rijvers in Liebigem. We maken er een topnamiddag van met zometeen ook al Robbie Williams en Rock DJ. Eerst het nieuws van 1 en dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
1: Een goedemiddag. Ons land vraagt Europese hulp voor de brand in de Hoge Venen. In Grobbenonk sterft een man van 55 na een campingbrand. En de Ronde van Portugal rouwt om Finley Tarley. In de Hoge Venen is nu al 1600 hectare natuur vernield door de zware brand die daar gisterenmiddag uitbrak. De brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle en vreest dat ze nog dagen zullen moeten blussen. Ons land vraagt daarom hulp van andere Europese landen, onder meer om extra blushelikopters te krijgen. Je hoort collega Demi van den Ede ter plaatse.
2: Die zouden het allemaal veel makkelijker kunnen oplossen, maar heel Europa staat in brand. Dus elk land kan zelf heel zijn blushelikopters heel goed gebruiken. Dus dat maakt het moeilijk om die tot hier te krijgen. De vraag ligt nu bij Nederland, maar daar is nog geen beslissing genomen of die daadwerkelijk tot hier zullen geraken.
1: Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen al op weg naar de Hoge Venen. Het slachtoffer van de brand op een camping in Grobbendonk eergisteren is wellicht een man van 55 die in de chalet verbleef waar het vuur ontstond. Dat zegt het parket. Zijn identiteit ligt nog niet helemaal vast, maar de familie van de man is wel al op de hoogte. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde ook nog een derde. Het parket onderzoekt de oorzaak nog van die brand en sluit kwaad opzet niet uit. Maar ook een ongeluk is nog mogelijk. En sport, de wielerronde van Portugal gaat voort, maar de vieringen worden wel serieus beperkt. En de reclamekaravaan wordt ook geschrapt. Aanleiding daarvoor is de dood van de Britse belofte Finley Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. Zijn ploeg komt vandaag ook niet meer aan de start daar in Portugal. Finley is de jongere broer van ex-Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. En het weer nog vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog wel bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien ook en rond 25 graden.
0: 2 minuten over 2 en er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file vind je terug op de E40 richting de kust. Tussen Nevelen en Beernum komen er 23 minuten extra bij. Richting Antwerpen traag op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar moet je een kwartier bij rekenen. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst komen er 8 minuten bij. De Antwerpse ring gaat traag richting Nederland. Daar moet je aanschuiven tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. En daar komen 7 minuten extra bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dit is Joe
4: met Anne Paulussen.

0: bezig met zijn Britpop-tour. Ja, die man kan toch echt niet stilzitten en brengt natuurlijk ook graag gastartiesten mee op zijn podium. Robbie Williams en Rock DJ. En voilà, ik mag hier als DJ nog een uurtje verder knallen met de ideale soundtrack voor jouw namiddag natuurlijk. Jan Bosman heeft een beetje vertraging, maar geen enkel probleem. Wij zetten met veel plezier in op zonnige muziek van zometeen ook Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb komt eraan, maar eerst deze van Laidback en Sunshine Reggae.
1: Dit is Joe.
2: Joe.
1: Good times.
2: Great music.

De Eclipse-brilletjes hebben weer in de kast mogen liggen tot volgend jaar, maar de muzikale Eclipse van Bonnie Tyler haal ik er met plezier nog eens bij om vooral heel erg luid met mee te zingen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1 plus 1.

0: Een fenomenaal nummer, Window of Hope van Alita Adams. En ik denk dat er twee op hete kolen zitten.
1: Sven en Anke.
0: Ja, ongetwijfeld Sven en Anke die zijn al aan het popelen om hier maandag opnieuw te kunnen starten tussen 6 en 10. Ze beginnen aan hun 11e seizoen hier bij Joe. En ze hebben er ongelooflijk veel goesting in. En ik denk dat jij ook wel blij bent dat zij terug in die ochtend zitten en jouw gezelschap kunnen houden. Nu, we mogen al verklappen dat ze maandag gaan bellen met de voetbalclub KRC Genk. Je hebt het misschien ook al wel gehoord, want zij gaan afscheid nemen van Michiel van der Weert. Hij was ontzettend grote supporter van KRC Genk en ze willen dat natuurlijk op gepaste wijze doen. Hoe en wat, dat gaat de club maandag zelf vertellen bij Sven en Anke. En ze hebben nog een plan, want ze willen dat 31 augustus, de laatste vakantiedag van heel wat mensen, dat dat een onvergetelijke dag zal worden. En hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, dat vertellen ze jou graag zelf. Wij zullen misschien ook een beetje aftellen voor de mensen die nog over die finishline in Bornem moeten komen na die 100 kilometer dode tocht. Want dat is toch wel een staaltje techniek als je dat kan verwezenlijken. Ik wens iedereen die daar nog mee bezig is veel goede moed.

Over 2:30 en Jan Bosman heeft zijn weg teruggevonden richting de studio. Zometeen hoor je hem hier bij Joe. Eerst even kijken naar de files. 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Traag op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Daar komen 10 minuten bij. Ook problemen op de

Joy the Silence van Depeche Mode was dat gisteren. Hebben een aantal mensen het allemaal goed gevolgd daar op Rijversfestival. Hebben ook gemerkt dat ik met mijn hoofd tegen de ijskar ben gebotst en dat dat nog altijd pijn doet. Ik voel dat zelfs nu nog altijd als ik een hoofdtelefoon opzet. Maar goed, we slaan er ons wel door.

De voorbije twee dagen heb ik mogen rondlopen op het Rijversfestival daar in Lievegem. Heel erg leuk festival. Zoveel te beleven. Dat is echt ongelooflijk wat er allemaal te zien en te beleven valt. En ik moest niet in de studio zitten. Ik mocht rondlopen, artiesten interviewen. Dus dat is makkelijk om alles ook eens gewoon mee te pikken en alles te bekijken van wat daar te beleven valt. Ook vandaag weer natuurlijk. Alleen hebben we dus van plaats gewisseld. Want Anne van Elsen die zal daar dan zijn en ik zit dan vandaag in de studio. Maar ze brengt sowieso verslag uit van al wat daar vandaag ook te gebeuren zal staan. Dat is voor straks natuurlijk. Ondertussen heel veel goede muziek. Vooral zomerse muziek. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Die krijg je nu met Rhythm Is Gonna Get You. En Lola Young die komt er zo meteen ook aan met

heeft een paar moeilijke momenten gehad, deze Lola Jong. Maar ze is nu aan het herbronnen. Binnenkort verschijnt er waarschijnlijk nieuwe muziek van haar. Deze Messi, die kreeg je sowieso al te horen. En voor alle duidelijkheid, die Messi, dat gaat niet over die bekende voetballer. Zometeen hoor je ook nog Rob de Nijs met zijn banger hart. Eerst gaan we nog eens helemaal de zomer in met Paco Paco en...

0: Duidelijk met een schrik om het hart, dit banger hart van Rob de Nijs. Nergens voor nodig, want ik kan jou op je gemak stellen met natuurlijk weer goede muziek. Greatest hits die eraan komen van George Michael en Aretha Franklin zometeen. New You're Waiting For Me, die krijg je te horen na het nieuws van 3 met Niels Rosa Peralta.
1: Goedemiddag. Het vuur op de Hoge Venen geraakt maar niet onder controle. Meer details over een brand op een camping in Grobbendonk en Belgisch succes op het EK Atletiek. Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen liever onderweg naar de Hoge Venen. Het slachtoffer van de campingbrand in Grobbendonk eergisteren is wellicht een man van 55. Dat bevestigt het parket, maar tegelijk is het nog niet 100% zeker over zijn identiteit. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde ook nog een derde. Er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. Kwaad opzet is niet uitgesloten. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannen- en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, werden vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. En de ronde van Portugal wordt doorgereden, ondanks de dood van de Britse belofte Finlay Darling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. De vieringen worden wel serieus beperkt en de reclamekaravaan wordt ook geschrapt. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Het is 2:02. De files die staan momenteel op de Antwerpse ring richting Nederland. Schuif je aan tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Je verliest daar een kwartier. In de richting van de kust op de E40 tussen Beernem en Oostkamp komen 10 minuten bij. In de richting van Antwerpen op de E19 verlies je 5 minuten tussen Mechelen Noord en Rumst. En op de E313 naar Antwerpen tussen Randst en Wommelgem ook daar komen 5 minuten bij. De Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem wordt file gemeld en ook daar verlies je 5 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je dus op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Jan Bosman.

Blijft nog een fijn nummer in deze I Knew You Were Waiting For Me van George Michael samen met Aretha Franklin. En bij ons in 1986 dus een dikke nummer 1 hit geweest, want een aantal weken helemaal bovenaan in de hitlijsten gestaan. In totaal 13 weken hebben we toen kunnen meezingen met dat liedje. En toen was ik het op dat moment toch wel ook even beu, zeg maar. Ja, ja. Maar het is snel gekeerd, want ik vond het, en ik blijf het nog altijd een geweldig nummer vinden. Zometeen Enrique Iglesias na deze REM op

Super Mela Radio van Enrique Iglesias. Ik was eigenlijk aan het denken, want het is de eerste keer vandaag dat ik echt in de studio moet zitten terug. Na ons avontuur natuurlijk aan de kust en ons Paradise Beach, waar we een maand lang van hebben genoten. Samen met jou natuurlijk, want heel veel volk daarover de vloer gekregen. En dat is tof om jullie eens in levende lijven te zien. Misschien is het anderzijds wel, aan de andere kant wel minder leuk om mij dan in levende lijven te zien. Maar in ieder geval leuk om jullie te zien. Dat is sowieso zo. En dan Rijversfestival meegemaakt. En nu dus voor de eerste keer terug in de studio. Het voelt een beetje vreemd aan.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Ons vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Allemaal koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1

Ruby van Kaiser Chiefs. En die Ruby is dus geen persoon, maar wel een liedje over de familie hond. Ja, een hond die zijn eigen liedje heeft. Ruby was dat dus. Dit zijn Eurythmics met There Must Be an Angel Playing With My Heart.

Straks draaide ik nog een liedje over een hond, Ruby. Zometeen is de beurt aan Rosanna na een aantal files richting Antwerpen om te beginnen op de E17. Daar gaat het moeilijk tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. 10 minuten komen.

Voor alle duidelijkheid dus niet over een hond deze keer, maar wel over een actrice, Rosanna Arquette. Die stond dus in de hoofdrol van dat liedje, of daar rond werd het liedje geschreven, die Rosanna van Toto, omdat de toetsenist van de band, Steve Porcaro, dat hij op dat moment een relatie had met die actrice. En dus dat was de inspiratiebron voor dat geweldige nummer van Toto, Rosanna. Vandaag is Rijvers helemaal uitverkocht. Voor morgen zijn er nog een aantal tickets die je kan bemachtigen daar aan de ingang van het Rijvers Festival. En dan kan je onder andere Suzanne en Freek daar gaan bekijken, maar ook de volgende artiest die ik mag draaien, dat is Aaron Blommaert. Heeft een nummer uit, fantastisch nummer, Tranen van Goud. En dat kan je dus morgen op Rijvers nog eens live gaan bekijken, als je dat eventueel

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Een kraan die lekt...
6: Een tegel met een barst.
5: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
6: Het is tijd voor iets nieuws.

kan me voorstellen dat mensen die zich al eens hebben buitengesloten uit hun huis, dat die dan de nacht eventueel in hun auto hebben moeten doorbrengen, omdat ze op dat moment niemand konden bereiken. Slotenmakers die dan slapen waarschijnlijk ook. En dus de nacht in de auto doorbrengen. Roxette heeft dat duidelijk dus ook moeten doen. Bij Joe hoor je zo meteen Imagine Dragons na deze Billy Ocean European.

Colas weer voldaan dankzij ABBA en Take a Chance on Me. Ik vraag mij af, zou Anne van Elzen daar al gespot zijn op Rijvers in Lievegem? Want zij brengt straks voor ons verslag uit. Zij mag daar eens alles gaan uittesten. En dit keer heb ik dus de touwtjes in handen. Dus ik mag zeggen wat zij daar moet doen, terwijl zij dat de voorbije twee dagen met mij heeft gedaan. Dat gaat niet zo blijven duren natuurlijk. Dus als je leuke ideeën hebt van wat ik haar kan laten doen, stuur ze gerust eens door via de Joe-app. En dan ga ik dat straks uitgebreid uitbuiten. Daar ben ik nu al zeker van. Straks hoor je haar.

0: Ook in de hitlijsten gestaan bij ons deze Crazy in Love van Beyoncé. Zometeen het nieuws.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
0: Zometeen dus een sfeerverslag van op Rijvers, want Anne van Elsen die loopt daar rond. We gaan eens kijken waar zij allemaal mee bezig is en wat er vandaag daar nog te beleven valt. Eerst het nieuws van 4 uur. Je hoort Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. Europese hulp voor de brand in de Hoge Venen. Zouden zich daar ook klaar voor mogelijke evacuaties? En onze 4x100 meter teams lopen de finale. Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Ja, en door het vuur daar moeten de inwoners van Soerbrot zich klaarhouden om te evacueren. Dat laat de gemeente weten op zijn sociale media. Het dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. Op dit moment moet er nog niet geëvacueerd worden. Maar inwoners moeten wel een zak klaarmaken met belangrijke spullen en de auto al klaarzetten voor het geval dat. Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over een einde van de oorlog. Die is eigenlijk al meer dan 70 jaar afgelopen, maar er kwam nooit een officieel vredesakkoord. Maar de Zuid-Koreaanse president wil dat nu dus toch bespreken. Hij hoopt ook dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Een reactie van Noord-Korea kwam er nog niet. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham, want ons mannen- en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, die werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. En dan nog het weer, afwisselend, wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger, met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Dat water kunnen we waarschijnlijk wel gebruiken als er af en toe eens een bui valt. 3 files op dit moment waar je tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de E17 gaat het moeilijk tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar komen 25 minuten bij. En dan de files op de Antwerpse ring, 2 richting Nederland. Eentje tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 20 minuten. En tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel, door een ongeval verlies je daar op dit moment zo'n 10 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

0: De Lip Sync en zijn funky town, die kreeg je te horen.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: Ja, het ziet er dus vandaag net iets anders uit, want ik heb daar de voorbije dagen rondgelopen op het Rijversfestival. Vandaag is dat dus Anne van Elzen, die daar de honneurs waarneemt. Goedemiddag, beste Anne.
3: Dag liefste Jan, nu ja. Ook liefste.
0: Ja, ja, want ik heb ondertussen de luisteraars opgeroepen om te vragen wat ik jou kan opdragen. Want je weet het, de laatste tijd of de laatste paar dagen heb jij mij van alles doen, zeg maar.
3: Maar je hebt het ook niet allemaal gedaan, hè Jan? Ik heb u de dead ride gevraagd, maar je hebt het niet gedaan.
0: Nee,
3: dus ik heb
0: ook
3: een joker, hè?
0: Ja, je hebt een joker. Maar iemand heeft gestuurd, waarom laat je haar niet gewoon... Eerst mosselen met friet eten en daarna op de draaimolen gaan zitten.
3: Oh, eigenlijk vind ik die een dead ride dan gemakkelijker dan zo'n draaimolen. Ja, ik word er veel mottiger op dan op zo'n dead ride. Zeg maar, ik vind wel... Alleen de mensen van Rijvers hier hebben gezegd... Well, we weten niet wat dat is vandaag, maar er is hier een soort van sereniteit en rust nedergedaald in Liefgem. Het Bosman-effect is even gaan liggen. Ik weet het, de zon straalt niet, maar het loopt hier vol met stralende mensen natuurlijk. En het is ietsje minder warm, wat dat het eigenlijk net iets gedraaglijker en beter maakt. En by the way, onze Jarne, waarmee dat jij de afgelopen dagen veel aan een toog hebt gehangen. Mm-hmm. Ik had zoiets van, ik zou die zo ver kunnen krijgen om een tattoo te zetten.
0: Echt?
3: Als we dat, ja. Alleen, hij weet zelf nog niet hoe wat. Dus ik dacht, misschien moeten we aan de luisteraars vragen. Misschien hebben die toffe ideeën. En ook, we moeten misschien een crowdfunding doen. Want die jongen heeft juist een huis gekocht. Zijn DJ-carrière zit in de lift. Maar oké, hij is nog geen Dimitri Vegas en Like Mike. Dus misschien, het is 100 euro voor een kleine tattoo. Dus we moeten hier eens babbelen met die mensen. Maar hij ziet dat dus zitten. Hè. Dus, maar we weten niet wat. Maar ik weet dat de luisteraars altijd fantastische ideeën hebben. Dus ik dacht, als onze Jan dat nu een keer vraagt. Hè,
0: ze mogen het doorsturen.
3: Kunnen we hier misschien... Ja?
0: Ja, ze mogen het doorsturen, hè? Maar moet dat dan een groot of een kleintje zijn?
3: Oh, laten we zeggen, het is ergens ter hoogte van het centrum van zijn lichaam dat het komt. En het is dus niet te groot.
0: Okay,
3: ik kan het allemaal niet volgen. Hij is nu aan het filmen. Hè. Vooral draai een keer om, Jarne. Kijk, voilà.
0: Voor de mensen die thuis aan het kijken zijn, je kan natuurlijk via Joe Live kijken of alle mogelijkheden. En dan zie je Anne van Elzen nu ook daar live reporteren. Je staat daar trouwens aan de Joe Karaoke booth, hè?
3: Ja. Ik had hier al een liedje opgezet, maar ja, Boon, je hebt mij niks gevraagd. Dat is ook wel om een reden, denk ik, dat hij mij niet vraagt om te zingen. Ja? Ik had onze Willy Sommers al klaargezet met de Laat de zon in je hart. Omdat de zon het nu een beetje laat afwegen, maar ze zit wel in ons hart.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
3: zeg, kijk, zijn ondertussen filmt Jarne hier een beetje de lucht. Goed zo, ja.
0: Wat valt er dan nog allemaal te beleven vandaag?
3: Wat valt er hier nog te beleven? Wel, er zijn nog fantastische optredens. Average Rob die komt, en omdat het kan. Tinne Oltmans gaat hier optreden met haar band. Wies komt. Ik persoonlijk ken die niet. Ik heb die moeten opzoeken, maar dat is een Nederlandse rock-indie band. En natuurlijk vanavond Pommelien Thijs natuurlijk. Hè. Top of the Bill stond hier vorig jaar ook. Tent zat afgeladen vol. Dat zal vandaag niet anders zijn, want het was ook uitverkocht, hè, vandaag.
0: Ja, absoluut. Goed. Loop daar nog maar even rond. Probeer eens een aantal dingen uit. Misschien ontdek jij daar andere dingen dan die ik heb ontdekt de voorbije dagen.
3: Ik heb gehoord dat jij hier elke vierkante centimeter al ontdekt hebt.
0: Dat is niet waar, want er is zoveel te beleven daar op Rijvers. Dat is echt niet te doen. Je kan daar zoveel dingen zien en beleven. Dus je moet dat daar eens gaan proberen uiteindelijk. Hè.
3: Zal ik doen, lieve vriend.
0: Ja, en straks hoor ik jou dan opnieuw om nog een beetje meer verslag uit te brengen. Maar je gaat ook mensen interviewen nog, hè, toch?
3: Ja, als het lukt, Average Rob ga ik proberen. En Tinne Oltmans misschien. Iedereen dat ik tegenkom, ga ik gewoon even vastpakken. En zei, kijk, Jan Bosman wil een diepgaand gesprek voeren met u.
0: Laat maar weten als ik jou er terug bij moet halen. Tot straks dan, beste Anne van Elzen.
3: Dag.
0: Joe, salut.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2.

0: Mijn Easy Lover, die heet dus vandaag Anne van Elsen. Die loopt rond daar op Rijvers in Lievegem. Morgen dus, daar op dat festival, kan je nog gaan kijken naar Suzanne en Freek. En Aaron Blommaert gaat daar ook optreden. Daar zijn nog een aantal tickets voor, een paar maar hoor. Dus niet echt veel, het is bijna helemaal uitverkocht. Dus maar als je morgen nog tijd hebt en nog een paar leuke optredens wil meepikken, kan je daar zeker nog naartoe. Vandaag lukt dat niet meer. Compleet uitverkocht. En daar heeft mijn volgende artiesten waarschijnlijk heel veel mee te maken. Want straks op het podium daar, Pommelin Thijs voor de tweede keer vorig jaar en dit jaar daar op Rijvers te zien.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: Ruby, Rosanna, Iris en straks ook nog Ella. Vrouwennamen doen het duidelijk goed in dit programma. Het is 5:02 geworden. 3 files waar je wat tijd verliest richting Antwerpen op de E17. Daar gaat het traag tussen Haasdonk en Antwerpen-West. De file komt daar door een ongeval en die veroorzaakt nu al een vertraging van om en bij de 50 minuten. De Antwerpse ring dan richting Nederland. Moeilijkheden gemeld tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 25 minuten. En tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel ook daar een ongeval gemeld. En daar komen 10 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file dus staat, daar verlies je op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe
2: met Jan Bosman.

Ik denk dat er een paar mensen stilaan gek worden omdat ze nu al op het puntje van hun stoel zitten. Omdat maandag Sven en Anke er opnieuw aan beginnen natuurlijk. En die hebben heel wat in petto. Ik zal zo meteen even een overzicht geven, een tipje van de sluier oplichten van wat je vanaf maandag dus allemaal al kan verwachten. En dat is echt wel de moeite waard. Dus de bedoeling is ook weer dat je samen met hen vroeg gaat opstaan. Vanaf 6 uur krijgen ze dan te horen wat er vanaf maandag in dat programma zit. Dat vertel ik je zo meteen nog wel even. Kylie Minogue moet eerst nog On a Night Like This.

Queen met The Show Must Go On. En ik ken er twee die er ook zo over denken. En dan heb ik het natuurlijk over Sven en Anke. Want hun show die gaat het 11e seizoen in. Vanaf maandag beginnen ze eraan. Maar ze hebben dus wel een plan, voor alle duidelijkheid. Dat hoort zo aan het begin van een nieuw seizoen. Maar nu kijken ze al vooruit naar maandag 31 augustus. Dat is de laatste dag van de vakantie. En dan willen ze jou als Joe-luisteraar een fantastische laatste vakantiedag proberen te bezorgen. En hoe ze dat gaan doen, dat gaan ze maandagochtend vertellen. Of toch al tipjes van de sluier oplichten wat er dan precies gaat gebeuren. En hoe jij erbij kan zijn. Dus je zal zelf ook een beetje inspanning moeten doen, want verplaatsen. Maar het gaat wel een geweldige actie worden sowieso voor 31 augustus. Maar vanaf maandag vertellen ze daar meer over. En wat ze ook maandag gaan doen, ze gaan bellen met voetbalclub KRC Genk. Want die organiseren op hun veld het afscheid van Michiel van de Weert. Je hebt dat waarschijnlijk in de krant de afgelopen weken wel gelezen. Michiel die had de verouderingsziekte Progeria. En was dus een heel groot supporter van KRC Genk. En de club die vertelt dus maandag bij Sven en Anke wat we precies kunnen verwachten. Want dus ze gaan daar iets heel speciaals van maken. Speciaal voor Michiel. En dat heeft hij sowieso wel verdiend. Dus dat soort van dingen kan je vanaf maandag beleven. 17 augustus zijn we dat. Dus dan hebben we nog wat tijd om te werken naar 31 augustus. Maar je weet het, je zal erbij moeten zijn. Je zal je moeten verplaatsen om dat mee te kunnen beleven. Wat precies, dat hoor je dus maandagochtend vanaf 6 uur bij Sven

Dat waren ze One Republic. One Republic. En Runaway. Dat gaan we niet doen natuurlijk, want wij blijven bij jou. Hier vanavond nog. Ik tot 6 uur. En daarna is er Brecht om blijvend verslag uit te brengen van wat daar op Rijvers gebeurt.

0: heb mij laten vertellen, nu al, dat Anne van Elsen straks op Rijvers daar hogere sferen zal opzoeken. Hoe ze dat gaat doen, daarvoor moet je blijven hangen natuurlijk. En dan ontdek je dat samen straks met mij. Ondertussen werd het 5 uur en dus tijd voor nieuws. Je hoort Niels Rosa Peralta.
1: Goedemiddag. In de Hoge Venen zijn de evacuaties begonnen. Een schietpartij in een Amerikaanse universiteit. En onze 4x100 meter teams gaan naar de finale. In de Hoge Venen zijn ze aan het evacueren. In het dorpje Soerbrood zijn de hulpdiensten van deur tot deur aan het gaan. Collega Demi van den Ede heeft meer details.
2: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van het dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
1: Soerbrood telt iets meer dan 1000 inwoners. Ook in Butgenbach, zo'n 10 kilometer verderop, worden de eerste straten geëvacueerd. Ja, en die natuurbrand blijft daar intussen woeden. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. 1600 hectare natuur is daar al verwoest en het vuur geraakt maar niet onder controle. Je hoort opnieuw collega Demi van den Ede.
2: Het heeft een beetje geregend, maar dat heeft geen soelaas geboden. Mede doordat de windrichting eigenlijk de hele tijd verandert. Op die manier verspreidt dat vuur zich langs alle kanten en blijft het quasi onmogelijk om het ook onder controle te krijgen.
1: De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden ook in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben om de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. In Virginia in de VS zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij op een universiteit. 1 iemand is in levensgevaar, dat berichten lokale media. Volgens de universiteit is er sprake van meerdere verdachten. Meer informatie hebben we voorlopig nog niet. En sport, vanavond lopen onze twee Belgische teams de finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Zowel de Belgian Falcons, dat zijn de mannen, als de Belgian Rockets, de vrouwen. Eén van hen is Rani Vinken.
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat missen we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn.
1: Ja, en nu ze in die finale staan, zijn ze ook ambitieus, zegt Jani de Naaier nog.
4: We hopen natuurlijk wel op een medaille. Niet enkel hopen, ik denk dat ook echt wel in geloven. We zijn een supersterke ploeg, hebben allemaal heel goed gelopen dit seizoen. Nu vertrouwen bijgetankt, dus even rusten en dan terug gaan.
1: Ze hebben nog een dikke 5 uur om uit te rusten, want rond 10:30 onze tijd is het zover. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler, tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Hopelijk een fikse en serieuze regenbui daar in de Hoge Venen. Want dat hebben ze daar dus duidelijk nodig. Kan alleen maar helpen. 2 files op dit moment op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar wordt een ongeval gemeld en daardoor verlies je daar een kwartier. En op de Antwerpse ring richting Nederland traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen 10 minuten bij.
5: Dit is Joe.
6: Met Jan Bosman.

Van toen het verscheen tot zelfs de dag van vandaag blijf ik het een geweldig nummer vinden. Deze Sweet Freedom van Michael McDonald. En dat mag gerust nog zo'n tijdje blijven. Iedere keer ik hem draai, ben ik er en word ik

over een zomer waar we absoluut niet over te klagen hebben gehad. En hopelijk komt er toch nog wel een serieuze nazomer ook nog wel. Met hier en daar toch wel een beetje regen. Want ik denk dat heel veel mensen en vooral tuinen en grassen daarop zitten te wachten. Maar dat zal nog moeten blijken. Electric Light Orchestra hoor je nu bij Joe met Don't Bring

0: Don't Bring Me Down was dat, maar ik hoop dat dat straks wel gebeurt, want ik heb al verteld dat Anne van Elzen zometeen op Rijvers daar in hogere sferen zal vertoeven, maar dan moet ze ook wel terug naar beneden geraken. Dus ik hoop dat dat allemaal veilig gebeurt. Dat ontdekken we zometeen.
1: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: fijne opvulling op het einde van Don't You Forget About Me van Simple Minds. Omdat er geen tekst meer was, die was helemaal op. Dus la la la werd het in de plaats.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: We gaan naar Rijvers en ik hoorde Anne van Elsen net tegen mij zeggen van ik wist zelfs niet eens dat er hier een reuzenrad was op Rijvers. Wel beste Anne, dat kwam omdat dat veel te ver stond en ik geen zin had om zo ver te stappen.
3: Jij bent toch een lui gat, hè? Dat is niet te doen, hè? Ja. Echt waar.
0: Maar...
3: Nee, maar echt waar. Je hebt hier twee dagen rondgelopen. Kijk, ik had de kans om van de grond te gaan, Bas, man.
0: Ja,
3: kijk,
0: maar ik laat dat aan jou over. Ik denk dat bij jou al langer geleden is dan bij mij.
3: Ik heb inderdaad vandaag het eerste hoogtepunt van het jaar bereikt.
0: Maar je zit in dat reuzenrad daar, hè?
3: Ja, zeg. Ik ga je zeggen, van op afstand ziet dat eruit gelijk mini-Europa. Ze zijn er al geweest, Atomium in mini-Europa, dat is klein. Hè? Dus van op afstand denkt je, oh, dat reuzenrad, dat is misschien toch iets gerustiger dan die Dead Ride. Laten we dat een keer proberen. Maar dan, echt waar, stapt in, dat begint dat spel te draaien, zoals nu. En dus juist zaten wij bijna op dezelfde hoogte als een helikopter. Kijk, er hangt nog een helikopter, ik ben er trouwens van overtuigd dat Pommelien Thijs hier daar straks met een helikopter is gedropt. Maar in ieder geval, dat is hier achter de beatstage dat we zitten. Dus in dat reuzenrad, dat toch ietsje als je erin zit. En zowel Jarno, want die is mij nu aan het filmen, als ik, we zijn alle twee geen helden en geen fans van de hoogte. Dus ik ben heel blij dat ik die frietjes met mosselen nog niet gegeten heb, Jan Bosman, of dat hier een schoon beeldje geweest. Maar, iets anders. Zijn er al tattoo-opties binnengekomen voor Jarno?
0: Ja, er zijn mensen die zelfs eigen tekeningen hebben doorgestuurd.
3: Leuke tekeningen,
0: ja, leuke spreuken worden ook gezegd. Hoofdtelefoons wordt aangeraden om te laten doen. Omdat hij ook DJ is en een hoofdtelefoon. Mm-hmm. Dus dat wordt allemaal doorgestuurd. En wacht, want de naam van de tatoeur, was dat niet Cedric of zo? Die, Cedric. Mm-hmm. Cedric. En die wordt echt de hemel ingeprezen door mensen die bij hem al geweest zijn. Dus het is iemand die zijn stijl kent.
3: Kijk, voilà. Jarne, we zijn nu samen van de grond geweest en zobiet gaan we samen een tatoetje zetten. Nee, niet samen. Jij. Het was hier bijna mis. Maar kijk naar de view hier. Ja. Ik weet niet of dat je het ziet.
0: Ja, ja.
3: Dus we zitten hier achter het beat stage. En daarachter zie je dan de star stage. Allee, om maar te zeggen. In feite moet je gewoon één keer in het reuzenrad gaan en dan heb je een overzicht over wat er hier allemaal te beleven is. Maar ja, jij bent hier dus op twee dagen niet geraakt. Voilà.
0: Nee,
3: en ik ben hier op twee uur wel al geraakt.
0: Zeg maar,
3: voilà, dat is het verschil tussen iemand die aanpakt en iemand die niet aanpakt.
0: Ja, dat is dat. Maar ik moest bij de sterren zijn. Hè? Want ik vraag mij dan af, ga je ook nog werken vandaag?
3: Ik heb hier juist wel twee schoon gasten voor u gezien. Maar bon, dat terzijde. Moet ik nog werken vandaag?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Ik ga beter wel in dat reuzenrad geweest. Ik heb daarnet samen met Nicola Tinne Oltmans aangekondigd. Die is hier op het Star Stage op dit moment aan het optreden.
0: Ja.
3: Fantastisch trouwens, met geweldige dansers die ze bij heeft. Straks ook de jeugd van tegenwoordig. Wat gebeurt en... je kent het wel daarvan. Die komen ook optreden. Ja, Pommelien Thijs natuurlijk om 11 uur. En Wies, ik kende Wies niet, maar ik heb Wies even opgezocht en dat is een Nederlandse indie rockband en die gaan dat hier ook geweldig goed doen. Ik ben er zeker van dat dat voor de mensen gaat smaken naar meer hier.
0: Ja, oké, dus vandaag daar Rijvers helemaal uitverkocht natuurlijk, waarschijnlijk en gegarandeerd dat dat ook komt door Anne van Elsen die daar rondloopt samen met Pommelien Thijs. In ieder geval, we horen jou straks sowieso terug bij Brecht, want dan ga je nog een paar mensen interviewen. Dus,
3: hoe is het al gedaan met u?
0: Om 6 uur, ja, dan komt Brecht, hè.
3: Is het al alweer gedaan voor u?
0: Is het gedaan voor u, echt waar. Zegt degene die er al dagen...
3: Kom maar af naar hier.
0: Zegt degene die daar al een paar dagen gewoon een paar uurtjes doet en dan haar schok mag afkuisen. Maar goed, straks hoor je dus Anne van Elsen terug sowieso. Want zij blijft daar nog op Rijvers voor ons. Met verslaggeving en interviews, maar dat is dus voor straks. Kom maar.

Ja, als je even in een dipje zit en dan hoor je Anita Meijer, dan komt het allemaal wel goed, of toch tenminste een beetje beter. Why Tell Me Why was dat. Taylor Swift, die mag ook mee.

0: Vanavond bij VTM krijgt Jacques Vermeijden frisse tegenwind van zijn Julie in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 waait een buitenaards windje in de tv-première van Borderlands. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

zijn dan ook jarenlang bezig geweest, dus ze mogen gewoon binnenkomen en onmiddellijk beginnen te zingen. Jefferson Starship werd uiteindelijk gewoon Starship en zij hebben in de jaren 80 toch wel een aantal hits gescoord, waaronder deze We Built This.

Ed Sheeran met Celestial. Zometeen is er Brecht, die neemt het over van mij, maar gaat dus ook regelmatig overschakelen naar Rijvels. Rijvers liever, naar Anne van Elzen. En op dat festival vanavond Pommelin Thijs op het podium daar. En als je alles nog wat meer wil volgen en zien, moet je zeker onze socials ook in de gaten houden, want daar verschijnen regelmatig foto's en filmpjes over dat festival. Ik heb daar de afgelopen dagen heel veel schoon volk kunnen zien. Ik heb interviews gehad met Bazaar, daar is een foto van te zien, met K3, met Guus Meeuwis ook, met Stijn Meuris van Noordkaap, en ga zo maar door. Dus die foto's die staan online, moet je zeker eens gaan bekijken. Joe.België als je op Instagram zit, of Joe.be als je natuurlijk gewoon via het web ook nog wel eens wil surfen, dat kan ook allemaal. In ieder geval heel veel fijne muziek daar te beleven, ook vanavond nog en morgen op Rijvers. En ik mocht daar ook een aantal groepen aankondigen. Een van de meest indrukwekkende optredens dat ik daar heb gezien is toch wel dat van Clouseau. Ja, we hebben daar geprobeerd de luidste aankondiging ooit van te maken door hen op het podium te roepen, allemaal samen. Clouseau, en ze hebben deze ook gezongen, Domino.

0: avond een goddelijke playlist op deze feestdag. Met Prince, Madonna en The Cure onder andere. Maar er komt nog ander moois aan, hoor. Zoals het nieuws van 6 uur, er is Niels Rosa Peralta.
1: Een goede avond. De brand in de Hoge Venen woedt nog altijd hevig. Nederland schiet ons te hulp met helikopters en Belgisch succes op het EK Atletiek. In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Collega Demi van den Ede is mee op pad met de brandweer.
2: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
1: Zo'n 600 mensen zijn intussen ook geëvacueerd. Uit 2 gemeenten, Soerbrot en Butgenbach. Collega Demi van den Ede heeft opnieuw meer details.
2: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen. En zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd. En dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
1: Nederland stuurt intussen 2 helikopters naar de Hoge Venen om daar dus te helpen blussen. Buitenlandminister Berendsen laat op X weten dat het belangrijk is om je buurlanden te helpen. Het gaat om 2 helikopters met zo'n gigantische waterzak onder. Daardoor kunnen er duizenden liters water tegelijk over het vuur worden gestort. Ook uit Tsjechië en Zweden komen er blusvliegtuigen en nog een helikopter. En sport op het EK Atletiek in Birmingham lopen onze 4x100 meter teams vanavond de finale. De mannen die werden derde in hun reeks, de vrouwen vierde, maar ze mochten toch door met de beste verliezende tijd. Je hoort Rani Vinken.
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat missen we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn op naar de finale. Dat was de belangrijkste missie van de reeks, dus tot straks.
1: Ja, en straks, dat is rond 22:30 vanavond onze tijd. En in ons voetbal is Union blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Die wedstrijd is net afgelopen. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste 2 wedstrijden. En het weer nog wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het wel op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Ik ga mijn sjaal bovenhalen, weet ik nu al. Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen is dat op de E17. 7 minuten erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Mocht je nog op een andere plaats in de file staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Dit is Joe.
5: Met Brecht van Meijerhagen.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield.
1: Joe Sauer.
0: Maar wij gaan toch wel een mooi hoofdstuk schrijven vanavond. Met af en toe is ons oor te luisteren op Rijvers. Want daar is ons Anne van Elzen nog altijd als Joe-reporter. En ze stond ook een hele tijd als host aan onze Joe-karaoke daar. Waar je je favoriete greatest hits van Joe kan zingen. Ik denk dat de volgende die ik ga draaien er al heel veel gezongen werd. Want Reggie die passeerde al op de eerste dag aan de Beats Stage. Met een set waarin hij uiteraard ook de nieuwe single van Milk inspeelde. Madison. En die komt eraan. Gerard.

0: music is my medicine. En ook gezonde doping. Ik denk dat die, hoe heet ze, de Belgian Rockets en de Belgian Falcons eindelijk eens moeten streven naar een oortje in hun oortjes. Tijdens die finale, dan zou die gouden medaille nu al binnen zijn, denk ik. Met deze Milk Inc. en Madison, goeie avond. Ja, we gaan even terug naar coronatijd. Ik weet het, we willen dat zo snel mogelijk vergeten, maar wel goed gevonden. Dat waren die liedjes die plots een heel andere betekenis kregen. Kijk deze nog.
1: Should I stay or should I go now?
0: Ja, zouden we nu wel een reisje riskeren of niet? En deze.
1: I want to break free.
0: Moet ik niet uitleggen, zeker. En deze al even in, hè. Traantje wegpinken. Beetje zelfmedelijden. Maar ik ga voor de klassieker uit die periode. Nooit werd een nummer plots zo anders als de volgende. Ik kwam van The Police. Deze, Don't Stand So Close To Me. Don't you-

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.

Af en toe gaan we vanavond ook weer live naar Rijvers, waar laat op de avond Pommelien Thijs optreedt. Onder andere, dat zal weer een veelbesproken passage worden, zeker na haar verovering van Wallonië daar. Weer eens een thuismatch. En wie Anne al zeker aan de microfoon zou proberen halen met haar charmes, dat is Average Rob, influencer, en sinds een tijdje ook hitmaker. Hè. Hij zwengelde ons Belgische eergevoel aan met die stombende plaat, weet je nog, van een paar jaar geleden. Tanza Kuduro, die krijg je na When Doves Cry.

0: Carrefour in Brussel. Aan Brussel-Zuid, ik was daar nooit geweest. Dit is echt zo'n kermisplaat, vind ik. Zeker een zomerkermisplaat. Dan Zacco Duro, Lucenzo en Don Omar. En we gaan nog zo'n half uur alles geven met Madonna en The Cure, maar ook Bee Gees en Bruce Springsteen op je radio.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

0: klappers die de lage landen deze zomer op stelten hebben gezet. Cure op Rock Werchter natuurlijk en Madonna op de Pride in Amsterdam. Ze wordt er morgen trouwens 68. Amai, zou het er niet aan zien, hè? Maar het feest is nog lang niet voorbij, want Pukkelpop moet nog komen, hè? Volgend weekend is dat. En als je eens goed oud wil voelen, moet je die line-up eens checken. Ik heb dat daarnet gedaan. Ik ken daar dus bijna niks van. Enkel bijvoorbeeld Florence and the Machine. Die doen bijvoorbeeld wel een belletje rinkelen. Wat een prachtstem heeft die Florence toch. Ik draai haar voor de gelegenheid. Na Bee Gees en Jive Talking in dit.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Een kraan die lekt...
4: Een tegel met een barst.
3: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
4: Het is tijd.

0: Tijlaarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy birthday to you. Dit is Joe.
1: Joe Summer.

0: meteen aan haar nieuwe finale gaat beginnen. De finale van de 200 meter wisselslag. Eerder haalden ze al op de vlinderslag een gouden medaille, dus het zit er nu ook wel een beetje in. Misschien iets minder dan anders, maar we hopen er toch wel op natuurlijk. Ik hou het voor jou zeker in de gaten. En intussen tijd ook iets dat weinig stress biedt.
1: Joe Summer.
0: Maar eerder ontspant, dat is de roddelboekjes openen. Een liefdesroddel, dat zijn altijd de fijnste natuurlijk. Zangeres Ray is gespot met acteur Michael B. Jordan, de man die we kennen van de films Black Panther en Sinners onlangs nog. Dus ja, volop speculatie, hebben ze een relatie? En dan klinkt die Where is my husband toch al meteen een beetje anders, vind ik. Die krijg je na Totsie en Raf en Genti Di Mare.
1: Dit is Joe Summer.

0: your husband is coming.
1: Ik heb goed nieuws. Roos van Otterdijk heeft ons landje weer een nieuwe medaille bezocht op het EK zwemmen. Het is brons geworden in de 200 meter wisselslag. Als je weet dat ze vooral goed is in vlinderslag en die anderen soms eens haar meerdere moeten erkennen in andere mensen van andere landen, dan weet je dat dit toch wel echt heel speciaal voor haar is. Een tweede medaille voor Roos van Otterdijk. Zeg, ik ben donderdag al eens gaan piepen op Rijvers met onze jongste. Zot als ze is van Laura Tesoro. En het was een heerlijk papa-dochter momentje tijdens dat optreden. Ze was in de wolken. En daar draait Rijvers natuurlijk om, hè, op een top familiefestival. Ook goed opgewarmd waren we daar, want het was er bloedheet in die tent. Laura zei het ook tijdens het optreden. De warmste show die ik ooit heb gedaan. Pommelien heeft het gelukkig iets frisser vanavond. Om 11 uur begint zij eraan op de Stars Stage. En onze Anne van Elzen blijft jouw vinger aan de pols op Rijvers. Ga straks eens horen na

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede ging mee in het spoor van de brandweer.
5: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
4: Zo'n 600 mensen werden ook al geëvacueerd. Intussen proberen brandweerteams uit binnen- en buitenland het vuur in de Hoge Venen te blussen. Na Limburg sturen ook Antwerpse brandweerzones ploegen en materiaal naar daar. Je hoort Niels Bouwens.
6: Elke zone stuurt een beperkt aantal middelen. En samen vormen die dan grote groepen om toch voldoende slagkracht te hebben in de Hoge Venen zelf. Momenteel zijn zo'n 70-tal brandweermensen uit Vlaanderen ter plaatse. Ongeveer rond 21 wel voertuigen. Dat specifieke bosbrandwagens. Dat is met 4x4 capaciteiten.
4: En er zijn ook blushelikopters en vliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden onderweg naar ons land. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden ook in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En naar ons voetbal dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijk spel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op en blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden dan. De dagen nadien nog een paar graden koeler, 25 graden, met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
3: Dit is Joe.
0: Met Brecht van Meijerhagen.

Minder weer hoeft niet overal. Barbecue in Vlaanderen en een dip in de pool, die deze zomer trouwens al die zwembaden als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Ik zie het hier allemaal binnenkomen in de Joe-app. Je krijgt Savage Love zo meteen na deze.

Volgende is geschiedenis. Niet alleen omwille van zijn succes als Nederlandse single zelfs tot over de grote plas, maar ook door een legendarische typefout. Komt ervan als Engels niet je moedertaal is. Hè? Eigenlijk heette het liedje Little Green Bag, zoals ze een groen dollarbiljet wel eens noemen. Het werd ook bag met K op het einde gezongen. Maar de drukker van de hoesjes maakte er bag van met een G. En voilà, zo staat hij dus al meer dan 50 jaar in de geschiedenisboeken vermeld. Dit is de George Baker Selection bij Joe.

0: jij bent zo, ja. Jij bent zo, ja, wat dan? Oké, laat mij de zin maar afmaken met de hulp van Eddy. Jij bent zo.
1: Wauw. Super.
0: Dankjewel, Eddy. Goedenavond. Lunitz komt zich tegen jou aanschuren zo meteen. Maar eerst Gimme, Gimme, Gimme. Nee, geentje voor onze Jan. Maar wel de versie van Rara, Michael Walden en Patty Austin. Die begint zo. Wow.

0: Zometeen schakel ik even over naar het Rijvensfestival in Lievegem. Han staat er in de VIP-lounge. Ik ben eens benieuwd wie ze daar tegen het lijf gelopen is. Maar ik heb ook nog een knallend half uur voor jou tegen 8 uur.
1: Hallo.
0: En ook deze.
2: Alexandrie.
0: Ah, en zelfs... Maar doe toch maar eerst de Dolly Dot. Goeie avond.
3: Dit is Joe.
4: Met Brecht van Meijerhagen.

0: Dit is Joe.
1: Live van op Rijvers.
2: Zo is dat, want als je even goed kijkt naar het scherm hier via de livestream, dan zie je meteen Anne op het beeld. Jawel, hier achter mij. Dag Anne, hallo, hallo.
3: Dag Brecht.
2: Hey. Zeg, je bent in de VIP lounge beland. Jij kan toch overal binnen, hè? Vandaag met die All Access Pass. En daar hebben we een heel speciaal persoon bij jou staan van AZ Alma.
3: Dat klopt. Ik heb hier iemand heel bijzonder bij me staan, namelijk de grote baas of de directeur Rudy Maartens van AZ Alma. AZ Alma is een ziekenhuis in Eeklo. En vertel eens Rudy, jullie zijn hier met hoeveel?
4: Op dit moment zijn er hier ruim 650 personeelsleden van AZ Alma. Maar door het feit dat we hier vanavond ons personeelsfeest vieren, kregen ook de familieleden, dus de partners, de kinderen, de kans om via AZ Alma tickets te kopen voor Rijvers. Dus in totaal zijn er 1100 mensen via AZ Alma hier vanavond aanwezig op Rijvers.
3: Maar hoe is dat idee ontstaan om te zeggen van oké, wacht even, wij zitten in Eeklo bij ons ziekenhuis, we hebben een fantastisch familiefestival in de buurt, laten we ons personeelsfeest gewoon verhuizen. Wanneer is dat idee ontstaan?
4: Wel, de voorbije jaren hadden we, ja, om de 2-3 jaar moet je toch je format van je personeelsfeest een keer durven herdenken. En ja, op een bepaald moment dachten we, ja, waarom laten we de mensen niet meestemmen? En we hebben een poll gedaan, een peiling bij alle artsen en medewerkers en vrijwilligers van, wat willen jullie?

0: hem naast zit. Nee, een dag dat ik...
1: Ja.
0: 16 jaar alleen, hè.
1: Ik was een heel zenuwachtige moeder in spe, hè, Fleur?
0: Dat viel best mee. Dat is je eerste kindje. Dat is heel normaal, hè, Jan.
1: Ja.
0: Dat is heel normaal. Dan heb je heel veel vragen.
1: Ja, maar ik kan dus ook zeggen, de materniteit op AZ Alma is er eentje om u tegen te zeggen. En ja, dat is natuurlijk een dag en een periode om nooit te vergeten.
0: Voilà.
1: Ik ga u dus ook nooit vergeten.
0: En voilà, ik u ook niet.
2: Super.
1: En voilà, en nu zien wij elkaar hier terug op Rijversbrecht. Dus het is fantastisch dat dat is.
3: Heerlijk. Een verzustering en verbroedering, alles in één.
2: En AZ Alma ook.
0: Ja. En Anneke ook.
3: Anneke ook, voilà. Anneke. Iedereen noemt u Anneke, dat is ongelooflijk.
1: Ja, ja. Ik ben niet van de grootste, Brecht.
3: Nee, dat is waar, dat is ook weer waar. Okay. Tot zometeen, hè, Han. Merci voor alles, hè.
1: Yo.
4: Dit is Joe Summer.

collegiala. En alsof dat nog geen show genoeg is. Oktober, zet oktober in je agenda. Dat staat er natuurlijk al in. Maar toch een aantal data in oktober bedoel ik. Want dat wordt de showmaand in België. De concertmaand. Ik heb hier een heel mooi lijstje. Wie komt er naar jou gerend? Alweer Bryan Adams. Hij komt op 15 oktober naar de AFAS Dome en amper drie dagen later is het de beurt aan Miles Smith, die ondertussen ook wel kent, die komt naar Force Nationaal. En ook deze jongens. Want ongeacht de zegende leeftijd, blijven het Childs in Time of Children in Time goed op je Engels letten brengt. En ja, Deep Purple inderdaad komt op 23 oktober naar de Lotto Arena. Diezelfde dag in de AFAS Dome ook nog Milk Inc. En ook deze Italiaanse dame. Op de 25e in, jawel, Force Nationaal. En het is nog niet gedaan, want amper een dag later... Deze wilde jongens... Duran Duran in de ING Arena. Echt ja, een zotte maand, die oktobermaand. Veel centjes kwijt, maar wel zalige ervaringen rijker. Haal nu je tickets, zou ik zeggen. En

Dit is Joe met Alexandrie, Alexandra van Claude François. En straks om iets over acht is ander weer van op het Rijversfestival met Average Rob en Sound System, omdat het kan aan de microfoon. Wij gaan naar 8 uur op een drafje. Kom gaan naar deze Praise Cats.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Over een uur spelen onze Belgische hockeymannen hun eerste wedstrijd op het WK-hockey. Dat is vandaag gestart in ons land en Nederland. In totaal doen 16 landen mee. Zowel onze Red Lions, de mannen, als de Red Panthers, onze hockeyvrouwen, doen mee voor medailles, dat weet sportjournalist Klaas de Wijngaard.
3: Ik geef de Red Panthers misschien net iets meer kansen op een medaille, maar ik geef onze Red Lions, onze mannenploeg, misschien net iets meer kans op goud. Die ploeg is wel wat veranderd, die zijn een beetje jonger geworden, maar er zijn nog altijd 7 spelers van de huidige gouden generatie die er nog altijd bij zijn. Dus eigenlijk is het een beetje de ideale mix tussen jongere spelers en oudere spelers. En dat is eigenlijk ook het geval bij de Red Panthers.
2: Om 9 uur dus spelen onze Red Lions hun openingsmatch in de groepsfase tegen Frankrijk. En morgen spelen de Red Panthers tegen Nieuw-Zeeland. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen. Brons voor Ros van Otterdijk op het EK zwemmen. Ze finishte 3e op de 200 meter wisselslag. Het is voor Van Otterdijk haar 3e medaille dit EK. Ze pakte ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. Deze race was meteen haar laatste nummer op dit EK. En naar onze voetbalcompetitie dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijk spel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste 2 wedstrijden. Later vanavond staan ook nog Oud-Heverlee Leuven en Club Brugge en Racing Genk Westerlo op de agenda. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 dan met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Dit is Joe.
0: Met Brecht van Meijerhout.

terug het podium zal bestijgen in Nederland. Dus daar willen ook heel veel Vlamingen bij zijn, denk ik. En bij deze ook al even via gezegd aan Anne dat ze zeker niet naar huis moet. Want ze heeft nog een paar uurtjes daar te gaan. Hè, of enkele uurtjes op het Rijversfestival. Straks gaan we nog even overschakelen, want daar heeft ze een paar stevige rakkers bij zich.

Ja, zo van dit soort plaatjes hoor je hier elke zaterdagavond ook in Joe Party. Tussen 10 en middernacht hoor je weer non-stop de beste dansmuziek bij Joe. Maar eerst nog een paar uurtjes met mij en met Anne, want daar ga ik zo meteen naartoe, hè, naar het Rijvers Festival waar Anne reportert. Maar eerst het volgende, want Bonnie Tyler is al een tijdje niet meer. Sedert 9 juli is zij overleden toen. Hè. En ja, we willen haar eren. Waarom? Omdat maandag haar uitvaart zal plaatsvinden. En we willen haar eren met een song. Zometeen vertel ik nog wat meer over die uitvaart trouwens. Ook vandaag was bijvoorbeeld een speciale dag. Maar jij kan dus ook voor straks een song van haar kiezen. We gaan een kleine Bonnie Tyler erebetoon battle organiseren. En dit zijn de keuzes. Wordt een grote kanshebber natuurlijk. Haar grootste hit ever. Total Eclipse of the Heart als eerste. Maar ook deze is fantastisch. Holding Out for a Hero. En ik heb je nog een derde keuze gegeven. Dat is dit hier. Ook zo mooi. Ja, het wordt moeilijk kiezen op deze emotionele dagen voor de fans van Bonnie Tyler. Je kan nu jouw plaat kiezen, dan ga ik dat zeker nog dit uur draaien, dat is beloofd. Dus keuze uit Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Dankjewel!

There Will Be No Next Time of vaderlandse popgeschiedenis. Zeg maar rockgeschiedenis met deze kids. En ja, we hadden het over Bonnie Tyler. Die is op 9 juli dit jaar plots overleden. Groot verdriet bij de fans, want het was echt heel onverwacht. En Bonnie Tyler, die wordt maandag begraven. Dan is er de uitvaart. Maar nu al vandaag was er een speciale stoet, een speciale rouwstoet, die de lijkkist eigenlijk bracht naar bepaalde plaatsen uit haar leven. Bijvoorbeeld het huis waar ze nu in woonde, in Wales. Maar van daaraf ging het ook naar, en dat is heel mooi, haar ouderlijke thuis. Een eenvoudig huisje, want ze was van eenvoudige komaf en ze heeft dat eigenlijk, die komaf, nooit echt verloochend en nooit weggestoken. Uiteindelijk is ze dus een wereldster geworden, grote hits gescoord. Ik legde je er 3 voor, hè. Holding Out for a Hero, It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. En uiteindelijk is het inderdaad met 45% van de stem, het was te denken, maar heel blij hoor, Total Eclipse of the Heart geworden. Tweede plaats met 37% van de stemmen voor Holding Out for a Hero. En dat

0: Total Eclipse of the Heart. Na die zonne-eclipse. Bonnie Tyler is niet meer en wordt maandag begraven.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: Yes, zo is dat. Want ons Anne van Elzen, reporter, al de hele dag van op het Rijversfestival in Lievegem bij Gent. Hey Anne.
3: Dag Brecht.
0: Je hebt daar een paar wereldsterren bij jou.
3: Ik heb wereldsterren bij mij. Ja, average Rob, omdat het kan. Ondertussen is average Rob even average als een lama op de E40. En omdat het kan. Ik ben blij dat ik humani ben. Altijd zo, omdat het kan. Omdat het kan.
4: Ja, ja. Ik heb daar soms wel langer moeten nadenken over mijn echte naam.
3: Zeg, ik was aan het denken enkel, dat is echt begonnen in complete chaos en uitgegroeid tot een miljoenenwaardig businessmodel. Wanneer, ja, hoe normaal zijn abnormale zaken voor jullie intussen geworden?
5: We zijn wel vrij hard met onze voetjes op de grond. Ik denk dat wij spelen graag overal. We hebben op Tomorrowland Main Stage gespeeld. We spelen daarna dan op een zeer lokaal dorpsfeest. De 50 jaar van Lucia van Impen. Dus dat was zo. Ik hou heel veel van zo de zotte dinges, maar ook de heel normale dinges. Allee, de iets lokalere dinges. En ik denk,
4: en soms heb je daar zelfs nog meer deugd van, omdat je echt heel goede connectie hebt. Bijvoorbeeld zo bij Lucien van Impen. Wij kwamen van het grootste podium van de wereld, denk ik. En dan van achterop een camion op zo'n trailer. S'avonds spelen, ja. Dat is wel cool. Dat is echt leuk. Dat is echt zalig. Al die kinderen waren zo, oh my god, ze komen naar ons dorp.
3: Ja. Zeg, ze hebben jullie ook al heel dikwijls ingeschakeld bij, jullie verschijnen altijd wanneer dat er nationale heldendaden verricht worden. Maar ik ga jullie even een nationale crisis voorschoten. Want ik denk dat ze jullie dan ook wel kunnen inschakelen. Stel u voor. Manneke Pis, het is gedaan ermee. De friet, het is gedaan ermee. De chocolade, het is gedaan ermee. Er is zelfs geen volle van meer. Wat is volgens jullie dan? Ja, jullie hebben nu 30 seconden tijd om hier en nu een nieuw nationaal symbool te bedenken.
4: Oh.
3: Alleen de ideebus van die twee gasten hier.
4: Wij zouden graag stampmuziek willen verkondigen als ons nieuw nationaal symbool. Ja. Want ik denk dat er geen stamp wordt gemaakt zoals die in België wordt gemaakt.
5: Ja, dat klopt. Dus ik denk dat het vooral een muzikale iets gaat zijn. Ik denk dat we elkaar gaan samenbrengen met muziek en met sport. En het eten even gaan vergeten en de symbolen van België. En dan zitten we goed, maar dat is eigenlijk al een beetje zo. Dus ja. Op zich denk ik dat we...
4: We hebben eigenlijk gewoon veel om trots op te zijn. Ja.
3: Eigenlijk zijn jullie de perfecte twee figuurtjes om de strip over te maken.
5: Ja. Een beetje zo yin en yang. Ik ben zwartharig en hij is blond.
4: Jommeke en Filiberke.
3: Ja. Nog één vraag. We spoelen even 50 jaar voort in de tijd. Er is een Average Rob en omdat het kan museum. Geen standbeeld, geen foto's. Welke items gaan we daarin vinden?
5: Ik denk bij mij sowieso mijn bril.
4: Ja, bij mij ook mijn bril, denk ik.
5: En misschien een zo gevelde snor.
3: Wat?
5: Zijn we al dood of niet?
3: Opgezet.
6: Gescalpeerd.
5: Ja, gescalpeerd en ons gezicht is zo over een soort van, ja, we zijn zo opgevuld met stro zo.
4: Ja, ik heb niks toe te voegen.
3: Oké, mannen, jullie zijn hier klaar om de beat stage te veroveren op Rijvers. De traditionele vraag. Heb er goesting in?
4: Keiveel, altijd.
5: Altijd. Rijvers is een van de leukste festivals hier, dus ja.
3: En nu een persoonlijke vraag. Wanneer komt die foodtruck van die frieten?
5: Ah, die is er al. Maar we hebben er maar één, dus we krijgen hem niet.
3: 12 september zijn jullie nog vrij.
5: Wel, ik ga het direct eens vragen.
3: Oké, maar nu heel veel plezier op de beatstage. Kom aan. Yes. Yo, salut en voilà. Dag.
0: En daar gaan ze naar het podium. Anne, dankjewel voor dit leuke gesprek. Yo.

Zalig berichtje hier van Giovanni. Hij zegt, ik bevind me hier in het Brussels Café in New York City in de 43rd Street, vlakbij Times Square. En grappig is, zegt hij, dat jullie hier nu door de luidsprekers knallen. Hoe zalig is dat? Iedereen daar in het café in New York. Handjes omhoog voor Huey Lewis en de nieuws. En of ik nieuws heb... Want Sven en Anke are back. Maandag zelfs al. Dat is al overmorgen. Zoals elk jaar nemen ze nog een smakelijke hap uit de laatste zomerdagen. Maar dit jaar toch vooral 31 augustus. De laatste vakantiedag. Want die zullen ze niet zomaar laten voorbijgaan. Daar zijn ze iets van plan met jou. Hoe en wat, dat hoor je allemaal overmorgen. In de allereerste Sven en Anke van het nieuwe seizoen. Van 6 tot 10 uur. Enkel en alleen bij Joe natuurlijk. Music.

Destiny's Child is terug. Binnen de komende weken is er nieuwe muziek van hen aangekondigd. Voor het eerst in 20 jaar, alsjeblieft. Met bijvoorbeeld ook Missy Elliott als gastartiest. Ken je die nog? It's the Zeros all over again. En nu gaan we naar de 90s met Snap and the Power.

hij komt. Die lieve, goeie Bryan Adams alweer, jawel, naar de AFAS Dome op 15 oktober. Ik zei het daarnet al. En het heet allemaal The Roll with the Punches Tour. En je ziet daar zo'n foto van hem terwijl hij een slag, een vuistslag in het gezicht krijgt. Dat is wel gedurfd, hè. Die tour die strijkt dan hier in Antwerpen. En op de site staat hij vermeld als een van de meest gepassioneerde live artiesten ter wereld. En ja, die indruk heb ik ook, zeg. Die komt precies elk jaar naar België, hè. En het is dit jaar dan nog wel met nieuwe muziek ook. Alex Warren, die is in april al gepasseerd, hè. Dit is hem met Fever Dream. En daarna wordt het zelfs nog hot

als het zelfs zo heet is dat de woorden hot, hot, hot klinken als ha, ha, ha. Buster Poindexter en his Banshees of Blue. Ik heb ze nooit begrepen, maar nu wel. Sinds deze week en die warmste dag van het jaar tot nu toe wel. Zeg, Rijversfestival maakt zich op voor de topper van de zaterdag. Er is zeker een vaste Pommelien Thijs daar, maar je kan er nog zoveel meer meemaken. Donderdag ben ik al langs geweest met mijn jongste dochter en die heeft mij zover gekregen om te gaan sliden op de kabelbaan. Dat zou ik dus nooit doen. Maar ja, de liefde voor mijn dochter doet me mijn grootste angsten overwinnen. Vooral dan het moment dat je dus van die toren afgaat en moet vertrouwen op die metalen haak aan die kabel. Mijn hart sloeg tilt. Maar dan, pure vrijheid.

0: Over een paar minuten is de zon helemaal achter de horizon verdwenen om 8:53 om precies te zijn. En ik neem dus graag dat geweldige idee van onze Stijn over. En ik vraag jou om een sunsetplaat. Met welk liedje wil jij die alweer geweldige zonsondergang vieren om 8:58? Dat mag je mij nu doorzijnen via de Joe-app en dan draai ik misschien wel jouw favoriete zonsondergangsplaat. Om 8:58, na het nieuws.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 9:00.
2: Goedenavond. Het vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Eeden die daar is.
3: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken, nageblust moeten worden.
2: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur daar onder controle te krijgen. Rond deze tijd spelen onze Belgische hockeymannen hun wedstrijd op het WK in de groepsfase tegen Frankrijk. Dat WK is vandaag gestart in ons land en Nederland. En morgen spelen de Red Panthers, dat zijn onze hockeyvrouwen, tegen Nieuw-Zeeland. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerpen is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerpen pakt zo 6-6. En eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot de 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Dit is Joe.
4: Met Brecht van Meijerhagen.

I love rock and roll. En om iets over negen is de zon weer achter de horizon verdwenen. Ik vroeg je net nog om een passend plaatje daarbij. En ja, jullie deden het weer fantastisch in de Joe-app. Ik pik graag die van Ilse eruit, die mij meteen ook een mooie foto van de ondergaande zon doorstuurde. Dat is zo fijn aan die Joe-app. Je kan ook video's en foto's doorsturen. Wel, dit is haar tip. Xavier Rudd en Follow the Sun. Zullen we doen.

0: all on me, zeker wat de sport betreft. Want het was al een fantastische sportavond met het EK Atletiek. Straks ook nog de finale van de Belgian Rockets en zo. Op het EK Atletiek, er was ook de derde medaille, bronzen medaille dit keer, voor Roos van Otterdijk op het EK Zwemmen. Maar wist je dat in eigen land ook net het WK Hockey begonnen is om iets over negen? De Red Lions die spelen vanavond. En ik denk dat dat tegen... tegen Frankrijk, voilà. Ik was die al bijna vergeten. Nee. De Belgen zijn boven natuurlijk in het hockey. Dus ja, de Red Lions zijn begonnen. Ook de Red Panthers gaan natuurlijk wel spelen. Hè. Wat had je gedacht op dit WK? Want een WK hockey in eigen land, dat is toch altijd een beetje meer speciaal. We're going to Ibiza. Ja, blijf toch maar in België, hoor.
1: People, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Ibiza. Eenvoudig kon het leven zijn in de 90s. De tweede Michael-film komt er al aan, zegt. Zou voor eind 2027 zijn. Ze hebben er eenmaal een miljard binnengehaald met de eerste. En hij staat in het lijstje van grote kleppers die Hollywood moeten redden deze dagen. Bijvoorbeeld die Odyssey en die nieuwe Spider-Man-film staan ook in het lijstje. Hier is hem, die grote klepper. Michael, rock with you.

moet er maar opkomen eigenlijk, hè. Geniale vondst. Gewoon een beetje onder zo'n een jaren 70 nummer zetten. En dan ja, is het gewoon bingo, hè. Stumbling In en Cyril. Morgen hoor je Joe DJ's Kenneth, Anna Jan en mezelf hier bij Joe. En niemand minder dan Tom de Kok brengt verslag uit van op het Rijversfestival. Dat is je zondag bij Joe. Ach, de zondag alweer lekker uitslapen. Rob de Nijs zag het allemaal graag.

0: jaar van de grote comeback van Shakira. Eerst met haar Azou uit die tekenfilm, hè, en dan wekenlang op één met Die Die, de hymne van het WK voetbal. Maar laat het ook maar de zomer zijn van Diana Ross. Wat een passage op de Lokerse feesten. Ze is en blijft een echte diva met caviar die ze bestelde, ook al is ze al in de 80. Upside down,
1: dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

Graaf heeft het aangedurfd, nieuw haar en nu mogen de petjes en de hoeden eraf. En er zijn eigenlijk alsmaar meer mannen die de weg vinden naar de haarspecialisten. Ik zie trouwens ook overal filmpjes opduiken van hair makeovers met pruiken. Daar kan je ook geweldige resultaten mee behalen nu. Ach ja, een pletskopje heeft ook zijn charmes natuurlijk. Hè. Voor elk wat wils zeggen we dan. Rolling Stones nog altijd met hun wilde lange haren. Start me up, die krijg je na deze...

Start Me Up, het zou zomaar eens het eerste nummer kunnen worden van het nieuwe seizoen Sven en Anke. Ja, al heel veel geroezen moest trouwens in de Joe-app over wat dat nu toch zou zijn, dat geheimzinnige plan van Sven en Anke rond 31 augustus. Eén ding is al zeker, ze gaan die laatste vakantiedag voor jou niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Ze gaan het je allemaal vertellen. Maandag, dat is overmorgen al, tussen 6 en 10, want dan zijn ze terug. En intussen zingt Terry van Gone, Gone, Gone. Laat het maar come, come, come zijn, want in het voorjaar komt hij naar de AFAS Dome in Antwerpen. Hier met Tones and I en David Guetta natuurlijk.

Is er Joe Party? Tot middernacht, de meest schitterende dansmuziek non-stop. Enjoy, ik heb nog een vette knipoog voor vanavond met de Bloodhound Gang. En Anouk komt nog langs, eerst de Gibson Brothers. Yeah.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Het vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Ede die daar is.
2: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur onder controle te krijgen. Een jeugdkamp van Kazoo dat op dit moment plaatsvindt in de Hoge Venen wordt morgen vroegtijdig stopgezet. De groep was vandaag al van Ovifa naar een nieuwe locatie verkast, maar ook daar kunnen ze niet langer blijven. Het kamp is nog maar sinds gisteren bezig. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus vroeger naar huis. De groep heeft geen last van de brand, maar de nieuwe kampplaats is maar tot maandag beschikbaar en terugkeren naar Ovifa zit er niet in. Intussen is er ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Dat nummer is er voor wie vragen heeft over de brand in de Hoge Venen. Zo blijft het nummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties. Over een half uur lopen onze estafettemannen hun finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Om heel precies te zijn lopen de Belgian Falcons om 10:55. Een kwartier later is het aan onze vrouwen, de Belgian Rockets. Sportjournalist Klaas de Wijngaard is in Birmingham.
3: Ik geef eerlijk gezegd de mannen, de Belgian Falcons, net iets meer kans dan onze Belgian Rockets, onze vrouwen met Rani Rosius. Die zijn met de zesde tijd door naar de finale. Dat zou natuurlijk kunnen. Bij de mannen die hebben wel nog een extra troef achter de hand, namelijk Simon Verheerstraeten. Die heeft eerder deze week al de finale van de 100 meter gelopen en die hebben ze nog gespaard in de reekse. Dus straks is dat nog de sterkste man.
1: Op dit moment spelen onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk. Onze Lions staan op nummer 1 in de wereldranglijst. Het is al van 2018 geleden dat ze nog eens wereldkampioen werden. Morgen is het de beurt aan onze hockeyvrouwen, de Red Panthers. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioenen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerp is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerp pakt zo 6-6. Eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Onze Belgische estafettemannen hebben brons gepakt op het EK atletiek in Birmingham. Onze Belgian Falcons kwamen als derde over de finish na Groot-Brittannië en Duitsland. Dat betekent dat de medailleteller voor ons land nu op 4 staat op dat EK atletiek. En nog goed sportnieuws, want onze Belgische hockeymannen die hebben ook gewonnen. Hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk, het werd 3-2. Morgen spelen ze opnieuw tegen Duitsland en maandag tegen Maleisië. De top 2 van elke groep pakt een ticket voor de tweede groepsfase met de beste 8. De Lions werden in 2018 nog wereldkampioen trouwens. En morgen spelen ook onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. Naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Oud-Heverlee Leuven Club Brugge is geëindigd op 0-3. Racing Genk klopte Westerlo met 3-2. Eerder vanavond is Antwerp met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Het pakt zo 6-6. En bekerwinnaar Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zultenwaargem. En op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS staat Alexander Bloks in de derde ronde. Hij klopte de Argentijn Navone in 2 sets, 6-3 en 6-4 werd het. In zijn volgende match speelt hij tegen de Italiaan Collignon. Dat is de nummer 38 op de wereldranglijst. Bloks staat 32e. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Ons land heeft zijn vierde medaille te pakken op het EK atletiek in Birmingham. Brons voor de Belgian Falcons. Dat zijn onze Belgische estafettemannen op de 4x100 meter. Ze finishten na Groot-Brittannië en Duitsland. Onze estafettevrouwen op de 4x100 meter, de Rockets, die finishten vijfde. En ook goed nieuws van op het WK Hockey, de Red Lions. Dat zijn onze Belgische mannen. Die hebben hun openingswedstrijd gewonnen tegen Frankrijk. Het werd 3-2. Je hoort speler Alexander Hendricks.
2: Ik denk, ja, een overwinning is sowieso beter dan een gelijkspel. Dat zit u toch al vrij zeker naar de volgende ronde, als we geen domme dingen doen. Maar dat kan ook een boost geven natuurlijk tegenover Duitsland, waar we ook natuurlijk de overwinning willen pakken.
1: En die match staat maandag op de agenda. Morgen is het eerst nog de beurt aan onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Racing Genk heeft zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Het won op eigen veld van Westerlo met 3-2, nadat het eerst 0-2 achterkwam. De match startte trouwens met een minuut applaus voor Michiel van de Weert, de jongen van 28 met progeria die eerder deze week overleed. Hij was een fervente Genk-supporter. Zijn uitvaart maandag vindt ook plaats in het stadion van Genk. En dit zijn nog andere uitslagen van de tweede speeldag. Goudheverlee-Leuven-Club Brugge eindigde op 0-3. Antwerp won met 0-3 bij Kortrijk. En Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zultwaargem. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.